0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen-Noord. Haar initiatief Bord vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag 3 voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Dordtzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velsen, met IJmuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
3: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
2: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
4: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
2: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bordvol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van IJmond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
5: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
4: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
6: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
4: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: jou.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bordvol Liefde

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
3: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
2: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
4: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
2: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Na 21 jaar stopt burgemeester Martijn Smit, waarvan 9 jaar in Beverwijk. Hij wil het leven zonder ambtsketen ervaren en weer gewoon Martijn zijn. Smit blikt terug op zijn tijd met successen en twijfels, zoals over de schoolsluiting bij jongerengeweld. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Dordtzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rond

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Thuis, in de auto of op je werk.

0: inmiddels gedraaid in deze nieuwe aflevering van Dochter Chris op Eimond 360. De Fortunes, daar begonnen we mee. Dit komt ze ken uit 1965. En een van mijn favoriete zangeressen, dat is Donna Summer. Lady of the Night uit 1975. Rob, goedemorgen en welkom in de studio van Eimond 360.
1: Een hele goede morgen, Ab. En uiteraard ook een hele goede morgen aan alle luisteraars op deze eerste dag van een nieuwe week.
0: Yes.
1: Ja, we gaan natuurlijk weer ouderwets de ochtendmix doen zoals u dat gewend bent. Het rondje Hollands. We hebben ook nog natuurlijk de jarigen van vandaag. Wat gebeurde er op deze dag door de jaren heen? We hebben 50 jaar terug in de tijd de top 40. We hebben een instrumentale. En mensen kunnen een verzoekplaat aanvragen op 085 20 20 300. En wij draaien ze graag. En in welke taal? Maakt niet uit. En we hebben een wijkschijf.
0: Ja, die is gisterochtend bekendgemaakt. Een nieuwe van de 3J's. Ik vind het een heerlijke plaat. Eindelijk weer eens een echte 3J's plaat. Je zit in mijn hoofd, de nieuwe wijkschijf voor deze week.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: Rob Keese in de ochtendmix.
1: Ja, en vandaag ziet het weerbeeld er vriendelijker uit. Naast enkele wolkenvelden zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Bij een zwakke oostenwind wordt het ongeveer 21 graden. Morgen, dinsdag, is er opnieuw veel ruimte voor de zon. Het blijft droog en met 23 graden wordt het wat warmer. De oostenwind is zwak tot matig. Woensdag, dan loopt de temperatuur verder op naar 25 graden. Er zijn perioden met zon, maar later op de dag kan plaatselijk een regen- of onweersbui ontstaan en er staat weinig wind. Donderdag wordt het warm en onstabiel. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt naar ongeveer 26 graden. Vooral later op de dag kunnen stevige regen- en onweersbuien overtrekken en de wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Vooruitkijkend vrijdag even ten slotte. Vrijdag trekt een lage drukgebied dicht langs ons land naar het oosten. De exacte koers die is nog onzeker, maar mogelijk krijgen we met veel wind te maken. De temperatuur daalt naar ongeveer 20 graden. Houd voor vrijdag dus even de actuele weerberichten goed in de gaten.

0: De ochtendmix.
1: Ja, en het regionieuws kunt u natuurlijk ook uitgebreid lezen op eimond360.nl. Maar we halen even wat regionaal nieuws ook uit het Noord-Hollands Dagblad, zo nu en dan. En veel schade bij een botsing tussen drie voertuigen in Beverwijk. Drie voertuigen zijn zondagmiddag op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk betrokken geraakt bij een verkeersongeval. De betrokken voertuigen die raakten bij de botsing zwaar beschadigd. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om de situatie af te handelen. Na controle hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van het ongeval is nog niet bekend. De beschadigde voertuigen zullen door een bergingsbedrijf worden opgehaald. Dan hebben we nog wat nieuws uit Beverwijk wat betreft het Centrum van de Kunsten. Want stop met dromen, want iedereen is acteur, danser, kunstenaar, muzikant. Want zaterdag 29 augustus is er een open dag bij het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk. Droom je ervan om in een band te spelen of om een echt podium daarop te gaan staan? Misschien wil je dansen, wil je acteren, kunst maken of eindelijk ontdekken hoe het is om zelf muziek te maken? Nou, stop dan even met dromen, want iedereen kan een cultuurmaker worden. Op zaterdag 29 augustus van 1 tot 3 uur houdt het Centrum voor de Kunsten Beverwijk een open dag. Iedereen die nieuwsgierig is naar muziek, dans, theater of beeldende kunst kan binnenlopen, rondkijken, vragen stellen en vooral zelf ervaren wat bij hem of haar past. De enthousiaste docenten van het centrum laten deze zaterdag zien hoeveel plezier je aan muziek, dans, theater en beeldend kunst kunt beleven. Of je nu mensen blij wilt maken, iets moois wilt maken of gewoon iets voor jezelf wilt doen, wat een cadeau. Kom alleen, kom met vrienden of met je ouders. Geld is geen probleem. Wie dat nodig heeft, die kan een bijdrage in de les- en materiaalkosten ontvangen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt per kind tot €500 mee. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur tot €350. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk helpt je altijd graag bij de aanvraag. Dus wat let je? Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is je tent voor talent in Eimond-Noord. Het centrum is gevestigd aan het Kerkplein nummer 3 in Beverwijk. En voor meer informatie kun je terecht op tentvoortalent.nl. Ik herhaal tentvoortalent.nl. Zaterdag 29 augustus dus tussen 1 en 3 uur.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: formatie heet Red Hot. En daarmee is het al ruim over 10:30 geworden. En dat betekent dat het weer tijd is geworden voor een rondje Hollands. Rob.
1: Ja, en het leuke is dat het liedjes zijn met steeds 10 jaar verschil. Want uit 1967, de oudste, gaan we zo beginnen met Ramses Shaffy en Sammy. Ja. 1977 hebben we Corrie van Gorp met haar grote carnavalshit van toen, Zo slank zijn als je dochter.
0: Oui.
1: En uit 1987, hey, dat brengt mij op een idee, ik neem straks een slokje, VOF de Kunst met een kopje koffie.
0: Yes.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Ja, en dat was het rondje Hollands, terwijl ik iemand aan de lijn heeft, maar die, ik weet, die blijft heel even wachten. Want die heeft wel belangrijke informatie voor de senioren uit de IJmelzo.
1: Gaan we later doen.
0: Gaan we later doen. We hebben Ramses Shaffy gehoord met Sammy, Corrie van Gorp, Zo slank zijn als je dochter, en VOF de Kunst met één kopje koffie.
2: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Gaan we weer genieten van het zonnetje. Heerlijk. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Je hoort het in de ochtendmix. Deze zonnige maandagmorgen 24 augustus 2026. We gaan weer wat anders doen. En dat is het volgende.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, en je zei het al, de zomer die komt weer lekker terug zo. En dat eind augustus, want ook het Forten en Vesting Festival verlengt de zomer. De zomer loopt een einde. Voor wie nog één keer erop uit wil, is er alle reden om de vakantie te verlengen. Van 5 tot en met 13 september vindt het Forten en Vesting Festival plaats. 9 dagen lang zijn door heel Nederland bijzondere verdedigingswerken, het decor van rondleidingen, muziek, kinderactiviteiten, vaartochten en culinaire ontdekkingen. Van een vesting in Groningen tot een bunker in Zeeland of een fort in Maastricht, overal is iets te beleven. Het festival eindigt tijdens het Open Monumenten Weekend op 12 en 13 september. En veel monumenten en verdedigingswerken zijn gratis toegankelijk. Plan je bezoek en kijk eens even naar forten.nl. Hoe simpel wil je het hebben? Forten.nl. En dan ziet u uiteraard ook alle forten en bunkers hier in de omgeving. Een greep uit het programma, heel kort. Een publieksdag op Fort Eiland en Muiden. Een zomeropenstelling van Bunkerdorp Egmond aan Zee. En wandel- en fietsexcursies Bunkers Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Maar zoals ik al zei, voor het volledige programma, kijk naar forten.nl. Dan hebben we het ook gehad over die hele hete zomer waarin Beverwijk onder andere het bezoek van Ronnie Tober niet doorging vanwege de grandioze hitte. En er werd ons beloofd via de Lions Club dat het weer allemaal terug zou komen in september. Nou, het programma hebben we zojuist nog even binnengekregen. Let wel, u kunt daar als niet-bewoner van zo'n tehuis niet naartoe. Het is echt puur voor de bewoners. En er is zelfs nog iets extra's aan toegevoegd. Want in Heemskerk op 31 augustus in het Agneshuis treedt Bonnie Sinclair op. En een dag later, op 1 september, treedt Bonnie Sinclair weer op. Maar dan in Westerheem. Dat is voor Heemskerk. Dan gaan we naar Beverwijk. Daar komt inderdaad Ronnie Tober samen met Willeke Destel. Op 2 september in El Santa. Op 7 september in Huisterwijk. Op 12 september in Nieuw-Akeredam. En de tournee van Ronnie Tober en Willeke Destel wordt afgesloten op 17 september in Huize Lommelust. Een van de organisatoren, Hans Visser, die zal aanstaande woensdag in de ochtendmix hier aanschuiven om wat meer informatie te geven.
0: Dankjewel.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

John and Vangelis, I'll Find My Way Home. We gaan nog één plaat draaien en die is van Olivia Newton-John. En dan gaan we plaats maken voor het nieuws van 11 uur. Tot zo.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehope in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Dit geluid. Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
4: 1962.

0: werkdag tussen 10 en 12. De ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1979.

0: tweede gedeelte van Dochtermix op maandag 24 augustus 2026. Hey, dat is vandaag. Je hoort dus juist muziek uit 1979 van Shirley Bassey. This is my life. En daarvoor een heerlijke gouden ouwe van Marty Robbins. Het heet Devil Woman uit 1962. Tweede gedeelte met daarin items. En we hebben nog wat andere zaken te regelen, toch?
1: Ja, we hebben nog verzoekjes die we gaan draaien. Daar gaan we straks mee beginnen, hoor, naar de Frieden Cruise. We hebben nog 50 jaar terug in de tijd, wat de top 40 betreft. Wie zijn er jarig vandaag? Wat zijn de grote berichten op deze dag door de jaren heen? En als u denkt, verzoekje. Ja, dat kan. 085-2020-300. En dan krijgt u mij aan de lijn en dan kunt u aanvragen wat u wilt.
0: We gaan luisteren naar de 3 Degrees en Dirty Old Man.

0: En daarmee is het tijd geworden voor een aantal verzoekplaten.
1: Ja, want we gaan gewoon door. Hans Visser die heeft gebeld en die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix. Eric Clapton en Tulsa Time. Maar we gaan beginnen met een verzoekje van Eric. Vraagt een plaat aan voor Monne, voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix. En ja, Eric vraagt altijd een nieuwe Nederlandstalige plaat aan. Staat slechts 2 weken pas in de ochtendmix top 20. En dan praten we over Joey Nicolai met Tinto de Verano.
2: Het is weer tijd

0: Tulsa Time was dat van Eric Clapton. En daarmee hebben we de verzoekjes ingewilligd erop. Ik ga met jou 50 jaar terug in de tijd.
1: Ja, dan komen we terecht bij de top 40 van 21 augustus 1976. En als ik dan de titels bekijk en denk, is het al 50 jaar geleden? Dan denk ik, man, wat gaat de tijd snel. Op nummer 1 stond Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Van 5 naar 2 steeg Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee. En op nummer 3, Wild Bird van de George Baker Selection. Maar u weet het, bij de ochtendmix gaan we altijd kijken wat de nieuwe binnenkomers zijn. En op maandag is het meestal de hoogste binnenkomer in die week. En erg hoog, ja, toch wel. Want op nummer 17 vinden we Vicky Leandros en haar Tango d'Amor.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40?
3: Terug in de tijd.

0: Ricky Leandros en Tango d'Amor. We gaan naar het volgende item toe. Want we willen altijd graag weten welke bekende Nederlanders er jarig zijn.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Ja, en zoals elke dag beginnen we natuurlijk eerst met onze grootste artiesten te feliciteren. Namelijk u als luisteraar. Als u jarig bent vandaag, maken we er 365 mooie dagen van. En uiteraard van harte gefeliciteerd. Als we kijken wie er een beetje naam heeft, dan hebben wij Stefano Keizers, Nederlands cabaretier en kleinkunstenaar. Heeft ook elke keer andere namen, geloof ik. Die wordt vandaag 39 jaar. Michiel Hulshoff, Nederlands publicist, programmamaker en debatleider, die ziet vandaag Abraham, dus hij wordt 50. Inge de Bruin, vertegenwoordiger van Stichting Kika en natuurlijk ook atleten, Olympisch atleten, 53 jaar oud. Dan komen we bij Roger de Vlaming, voormalig Belgische wielrenner en veldrijder. Die wordt vandaag, jawel, 79 jaar. En dan gaan we ons opmaken voor muziek, want Jean-Michel Jarre, dan zegt u misschien, hè, wie? Jean-Michel Jarre, Frans componist en muzikant, die wordt vandaag

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En als we naar deze dag gaan kijken, dan is het 24 augustus. En dat ga ik voor het laatst zeggen, voor de rest hou ik het bij de jaartallen. Vandaag staat de katholieke kerk stil bij het leven van de apostel Bartholomeus. Het weer dat deze heilige brengt, mogen we ook in het najaar verwachten. Gelijk Sint Bartel is gesteld, is het hele najaar besteld. Oftewel, Sint Bartel schoon draagt de herfst een gouden kroon. Wat is het toch een geweldige heilige, die Bartholomeus. In 79, heel lang geleden, de Vesuvius die barst uit en Pompeji wordt verwoest door de vulkaan. 1456, het drukken van de Gutenberg-Bijbel wordt voltooid. En 1891, Thomas Edison vraagt patent aan op een filmcamera. Het meest belangrijke onderdeel van de camera was nog niet uitgevonden, namelijk de film. Die werd pas 6 jaar later gepatenteerd. 1945, Britse militairen beginnen met de ontruiming van de krijgsgevangenen en interneringskampen in Nederlands-Indië. Sinds het begin van de oorlog zijn ongeveer 70.000 Nederlanders door de Japanners krijgsgevangen gemaakt. In aparte kampen bevinden zich bovendien nog eens 75.000 Nederlandse vrouwen en kinderen. 1956, een vertrouwenscommissie sust de commotie rond koningin Juliana, die politieke adviezen had ingewonnen bij gebedsgenezeres Greet Hofmans. De invloed van Hofmans op de koningin zou zo sterk zijn geweest dat Juliana bereid was te scheiden van prins Bernhard en af te treden ten gunste van haar dochter Beatrix. 1970, rond de Dam in Amsterdam, wordt een slaapverbod van kracht. Een paar uur na het ingaan van dat verbod komt het tot rellen, waarbij de politie gebruik maakt van vuurwapens. De volgende dag verwijderen mariniers uit Den Helder en Doorn de damslapers van de Dam. 1986, het Nederlandse dameshockeyteam wordt, net als 1985, wereldkampioen. 1991, Leontien van Morsel wordt wereldkampioen wielrennen op de weg voor vrouwen. En in 1991 ook, Oekraïne roept de onafhankelijkheid uit. Het land is geen onderdeel meer van de Sovjet-Unie. 1992, de Verenigde Staten worden getroffen door een van de grootste natuurrampen uit de geschiedenis. De orkaan Andrew raast over het zuiden van Florida en laat een spoor van vernielingen achter. 20 mensen komen om in de storm en 50.000 mensen worden dakloos. 1995. Microsoft brengt het computerprogramma Windows 95 op de markt en de belangstelling ervoor is enorm. 1996. Een inbreker in Apeldoorn die heeft vrijdagnacht een paar benarde uren doorgebracht. Hij probeerde in te breken bij de plaatselijke Van Gent en Loos, toen zijn achterwerk bleef steken in het raam. Hij kon geen kant meer uit. Omdat zijn positie

steeds neteliger werd, restte hem niets dan om hulp te roepen. De toegesnelde politie die ontzette eerst de meest gevoelige lichaamsdelen en daarna volgde de rest en de gang naar het ziekenhuis. 1997, de paus die leidt de slotmis van de Wereldjongerendagen in Parijs. Het evenement trekt een onverwacht groot aantal jongeren. Meer dan 1 miljoen jongeren waren er op afgekomen. 2006, Pluto is geen planeet meer. Op een conferentie in Praag besluiten wetenschappers het hemellichaam in te delen in de nieuwe categorie van de dwergplaneten. Pluto die werd ontdekt in 1930. Tot slot, 2024, het bisdom Roermond heeft een nieuwe bisschop, Ron van den Hout. Sinds 2017 was hij bisschop van bisdom Groningen-Leeuwarden en in Roermond volgt hij Harry Smeets op, die in 2023 overleed. Dan nu muziek, Benny Nijman, en die stond op 24 augustus 1985 bovenaan de hitlijst met Waarom fluister ik je naam nog?

0: op de valreep. Ach. Is er nog een verzoekplaat binnengekomen? Rob, en welk is dat geworden?
1: Ja, Onzinnige die belde ze juist. En die vraagt een plaat aan voor Karin en Frans. Voor Ali Poelman, Rob van Gastel. Voor iedereen hier in de studio. En uiteraard voor zichzelf. Marco Schuitmaker, schaam je voor je tranen niet.
2: Het is weer tijd.

0: vind het een prachtige opname van Queen, Love of Mine, Live. Zo, het muziekje van de Shadows, dat gebruiken we elke keer als we Pim Geurts gaan aankondigen. Ja. Little B. Little Pim. Die zit tussen 12 en 3 uur.
1: Ja.
0: Eerst met Eindeloos Eimond.
1: En daarna gaat de deur weer open en dan komt Els. En dan gaat men het hebben over ouder. Waarschijnlijk wordt er weer gepraat over de eerste keer.
0: Dat zal
1: ongetwijfeld wel weer een onderdeel zijn. En dat kwam heel breed, hè. De eerste keer dat je op vakantie ging, waar ging je naartoe? De eerste keer dat je sperziebonen at. De eerste keer, nou, enzovoort, enzovoort. Dus dat kan allemaal. En,
0: de eerste keer op vakantie.
1: De eerste keer op vakantie.
0: Ja, leuk.
1: Maar er gaat nog de telefoon. Maar ik neem hem niet meer op, want helaas, het is tijd om afscheid te gaan nemen.
0: Ja.
1: En wij wensen u natuurlijk heel veel plezier met Eindeloos Eimond. En daarna Pim met Els.
0: Morgenochtend, tussen 10 en 12.
1: Dan ben jij er met Rina.
0: Ja.
1: Dus dat gaat ook allemaal weer gezellig worden.
0: Oké, Rob, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Geniet van het zonnetje.
1: Ik ga de zon meteen in.
0: En Pim, succes zo direct.
2: Oké.
0: We gaan eruit met Foreigner. En tot slot David Bowie.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

En ja, luisteraars, welkom bij het programma Eindeloos IJmond. En ik zeg het even in stilte, met dank aan Rob en Ab voor een heerlijke uitzending weer van de Ochtendmix. En daarmee geeft het weer aan dat de gezellige maandag begonnen is om 10 uur. Ja, eigenlijk al wat eerder, maar het werd er nog niets gezegd. Maar zodra om 10 uur is en Rob en Ab die gaan hun gang met het programma, dan krijg je er zin in. En dan, ja, helemaal mooi dat de zon gaat schijnen. En dan zou je denken, komt het nou door hun of komt het nou gewoon door het weer? Nou, het maakt niet heel veel uit, maar de muziek, ja, en veel Nederlandstalig en vol met verzoekjes. Ja, daar kan ik nog een puntje aan zuigen. Kijk eens, we hebben hier alle aandacht gekregen die ze verdienen. Welkom bij het programma Eindeloos IJmond om 12 uur. Van 12 tot 2 hebben we lekkere muziek. We hebben cabaret, we hebben Franstalige nummers. We hebben nog veel, veel meer. En uiteraard drie luik en ook nog een ode aan onze Indonesische medemens met het programma, of preset het programma. Nou ja, eigenlijk wel. Het item, de Bengawan Solo. Met de heerlijke, relaxte Indonesische muziek. Helemaal voor hun een stukje van thuis komen. We gaan snel beginnen. Het weer is prima. En de muziek hopelijk ook. We gaan even door naar The Last Train to London van de Electric Light Orchestra.

0: Met The Last Train to London. En een luisteraar naast mij, tegenover mij, zit nog mijn fijne collega Ab. En Ab, die kennen we uiteraard van het programma De Ochtendmix. Ab, ja, de reden dat ik jou vraag om nog even te blijven zitten is...
1: Ja.
0: We zitten net zo lekker te praten over de muziek.
1: Ja.
0: En een van die items die even te sprake kwam, dat was het AI. Het, Artificial Intelligence.
1: Klopt, mooi spul, hè?
0: Het is een mooi spul.
1: Ja.
0: Het is, ja. Maar het is ook... even kijken, wat heb ik aan? Ja, zo ja.
1: Ja.
0: Maar het punt is... waar wij net stranden is dat ik dacht van... of tenminste, kijk, ik heb in mijn programma altijd een nummer met AI.
1: AI gemaakt, ja.
0: Ja. Ja. En dat is omdat we in de toekomst, je ontkomt er niet meer aan.
1: Nee, klopt. Daarom zijn er ook nieuwe regels zijn er gesteld. Want het is zo AI-muziek. Nou, je geeft het al aan, het is bijna niet meer te onderscheiden van echt. Er komt een nieuwe wetgeving die zegt van oké, als er een AI-nummer, ik noem maar wat van ILO, wat je net gedraaid hebt, en er wordt iets meegedaan op AI, dan is men verplicht om dat te melden. Dus dan komt er achter het nummer AI te staan. En bij sommige muziekstukken zie je dat al staan. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met de rechten die moeten worden afgedragen.
0: Ja, precies.
1: Aan de
0: ja.
1: originele artiesten. Dus heb je een origineel nummer, dan zie je gewoon het origineel. Is er iets gemaakt door AI, dan staat het er ook achter AI.
0: Dat is wel een paar keer opgevallen. Maar dan zou ik toch denken van, als je nou een beetje handig bent en je weet de boel te omzeilen.
1: Ja.
0: Buma Stemra, die zal ook achter het net vissen.
1: Ja, maar ook daar wordt aan gewerkt. Want er komt zoiets als een watermerk. Dus dat komt daarin te staan. Originele muziek is, achter de schermen is dat te zien. Of het origineel is, of dat het door AI is gemaakt.
0: Zou dat een beetje lijken op vroeger met het kopiëren van cd's?
1: Dat dus.
0: Een signaaltje.
1: Dat konden ze dus ook onderscheiden.
0: Ja.
1: Nou ja, dat wordt dus nu, daar zijn ze nu druk mee bezig. Dus dat wordt ze direct heel moeilijk om het te omzeilen.
0: Ja.
1: Laat ik het zo maar zeggen. Je gaf het al aan, Buma Stemra. De artiesten willen natuurlijk gewoon hun geld daarvoor vangen. Daarvoor wordt deze nieuwe wetgeving wordt in het leven geroepen.
0: Dat is heel interessant. Dat is heel interessant. En Ab, ja, luisteraars, ik hou hem gewoon even hier nog. Want hij staat op het punt om naar een ander belangrijk ding te gaan.
1: Ja.
0: Want we kennen Ab, tenminste, veel mensen kennen Ab, laat ik het zo zeggen. Ten eerste van de radio.
1: Mm-hmm.
0: En ten tweede ben jij ook een muzikant met muziek, jongens, aardig in de weer.
1: Ja, dat klopt.
0: En,
1: ja.
0: En daarom verzorg jij het geluid.
1: Yes.
0: En eigenlijk verzorg jij alles. Behalve het zelf bespelen van de instrumenten, denk
1: ja,
0: ik.
1: Nee, dat doe ik niet meer. Daar ben ik jaren geleden al mee gestopt.
0: Was dat ook beter voor omgeving?
1: Ja, en voor mezelf ook, hoor.
0: Ja.
1: Ik heb wel eens heel vroeger, nu praat ik echt over vroeger, een beetje gedrumd en een beetje gitaar gespeeld. Maar dat is voor mij niet weggelegd, Pim. Kijk, dat moet gewoon echt in je zitten. Ik was al heel snel geïnteresseerd in geluid. Nou, daar ben ik dus heel veel mee bezig geweest. En nog steeds. Je gaf het al aan, ik werk heel veel met de neven van Ed.
0: Ja, ja.
1: Daar gaan we heel veel mee op pad. We crossen door heel Nederland heen. Nou, en dan staan ze direct weer een paar grote evenementen op stapel. Dus daar ben ik daar weer druk mee bezig.
0: Ja. En ja, ik doe ook een beetje op het fenomeen de neven van Ed.
1: Ja.
0: En dat komt eigenlijk voor, er zijn niet heel veel bands die, hoe kan ik dat zeggen, en voor de goodwill ook wel eens een optredentje doen.
1: Klopt, we hebben afgesproken dat we dat één, nou max twee keer per jaar doen. Dat we voor een goed doel dan bereid zijn om zeg maar een uurtje te spelen. Nou, dat hebben we met Seaside hebben we dat ook gedaan.
0: Ja, een paar keer.
1: Aantal keren. En jullie waren ook de enige waarvoor wij dat deden.
0: Ik voel nog steeds vereerd, ja.
1: Ja, ja, dus, maar dat vinden we ook zelf leuk om te doen.
0: Ja.
1: En dan geven we graag acte de présence.
0: De radio. Ja, je bent niet weg te slaan bij de radio.
1: Nee. Maar ja, goed, weet je, mijn moeder zegt, jij bent geboren met een draaitafel. En,
0: ik zeg er niks op, hè?
1: Nee. Maar weet je, ik zat al heel vroeg zat ik al achter de knoppen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat begint dan met Piraatjes en dan... daarna ging ik naar de ROS toe. De regionale omroepstichting heb ik een tijdje bijgezeten. Dat is ook helaas te zielen gegaan. Een van de oprichters van Radio Beverwijk. En toen ben ik overgegaan naar Eimond 360.
0: Gezellig.
1: In deze tent, daar zit ik nog steeds.
0: Ja, nou ja, ik ben ook blij dat je er bent en dat we nog eens samenwerken. En helemaal dat jullie altijd een gezellige maandag starten.
1: Ja.
0: En de laatste vraag, vakantieland.
1: Ja, dat is Griekenland. Zonder meer. We gaan eerdaags gaan we weer eens even een bezoekje brengen aan ons geliefde eiland Samos. Ja. Daar zijn we al zo'n 40 keer geweest.
0: Wat is daar nou zo mooi aan op?
1: De natuur, Pim. Als je daar één keer geweest bent, wij gaan in het voorjaar en najaar. In het voorjaar dan kan je echt genieten van de prachtige natuur. Je kunt er uren door de bossen lopen. En dan vragen ze ook van, bossen lopen, hoe komt het dan? Nou, onder het eiland Samos lopen allemaal riviertjes. En daarom is het zo'n groen eiland. In het najaar, dan geniet je van het heerlijke weer. Ik gaf het net al aan, het is nu in september wordt het gewoon nog 30 graden. 29, 30 graden.
0: Ja, ideaal.
1: Prachtig. Prachtig,
0: ja. Ab, ik vond het leuk dat je er was.
1: Yes.
0: Dat je er bent. Voorlopig ben je nog de hele week.
1: De hele week.
0: Kom ik aan het tegen?
1: Ja. Ik ben er morgen weer. En dan donderdag. En dan zondag. En dan maandag. Enzovoort.
0: Nou, dan zie ik jou in ieder geval donderdag weer.
1: Zo is dat.
0: Hartstikke leuk. Zometeen wel thuis. En bedankt voor je tijd, jongen. Oké. Okay.
2: Hallo? Hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja? Puh! Je is niet normaal zo veel praten, hè? Muziek?

Babe. Ja, Babe met de Together in Love Again. En is altijd grappig als je met z'n tweeën bent om hem verliefd te worden. Het is bijna 12:30 en dat betekent dat ik even iets voorloop op de tijd. Maar ik heb hier wat nieuwsflitsen en die wil ik graag meteen even eens gaan doen. In een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk is afgelopen vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd gealarmeerd en kwam met spoed ter plaatse. Door de brand is de stroomvoorziening in het kastje uitgevallen. En hierdoor werken meerdere verkeerslichten in de omgeving niet. Verder moet daardoor extra rekening gehouden worden met de ontstane situatie. De brandweer is ter plaatse en onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Het is nog niet bekend wanneer de verkeerslichten weer in werking worden gesteld. Bij een verkeersongeval op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk zijn gistermiddag 3 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval zorgde voor een flinke verkeershinder in de omgeving. Hulpdiensten kwamen na de melding naar de kruising om de betrokkenen te controleren en de situatie af te handelen. De schade aan de voertuigen was groot, maar raakte niemand gewond. Door de aanrijding raakte de verkeersdoorstroming op en rond de kruising enige tijd ernstig verstoord. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet bekend. De 3 betrokken voertuigen liepen bij de botsing schade op. Na 21 jaar als burgemeester, waarvan de laatste 9 in Beverwijk, vindt Martijn Smit het mooi geweest. Niet omdat hij genoeg heeft van het werken of van de stad, maar omdat hij benieuwd is naar het leven zonder ambtsketen en zonder functie. Een van de redenen dat hij stopt is dat hij weer eens gewoon part-time wil zijn. In een afscheidsinterview met Eimond 360 in Café de Zon in Wijkerzee blikt hij terug op zijn jaren in Beverwijk. Op mooie momenten, maar ook op de dossiers waarin hij achteraf andere keuzes had willen maken. Het interview is vanaf vanavond te zien op TV Eimond 360. En tot zover het regionieuws. Het weerbericht van regioweerwordpress.com door weerman Rico Schreuder. Vandaag is het een mix van zon en wolken. Het blijft droog en het waait een zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur stijgt naar 22 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en is het droog. De temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En ook woensdag is het 23 tot 25 graden. Donderdag kan het wat warmer worden, maar tegelijkertijd stijgt de kans op forse regen- en onweersbuien. En vanaf vrijdag koelt het weer af naar een graadje of 21. Nou, luisteraars, dat is allemaal goed nieuws. En laat het zonnetje maar doorkomen, het is heerlijk weer. En ik hoop dat we nog op kunnen genieten van het strand. Dat zou helemaal wel even lekker zijn. We gaan eventjes naar You Love Me van Brenda Lee. En als dat een beetje mee zit, gaan we die nu horen.

0: Ja, Brenda Lee was dit. En die heeft nog een laatste toegiftje, zeg maar. Met deze temperaturen, luisteraars, en met nog steeds collega-Nederlanders, laat ik het zo zeggen, die op vakantie zijn, heb ik een heerlijke vakantienummer. En het is wel een beetje een oudje van Barry Manilow. Maar dat was toen de tijd een ontzettende hit. En ook met zijn live optredens, die waren heel spectaculair. En als je dit ziet, de Copacabana, dan ga je langs de goudkusten, denk ik. En dan zie je alles weer voor je en denk je van, toch wel lekker vakantie. Het is wel erg jammer dat ik nou terug ben. Maar ja, van de andere kant, dan heb je hem weer gehad. En dan kan je kijken naar de volgende keer. Barry Manilow met de Copacabana.
1: Taking you back in time to the 80s.

0: En dit was de drie luiken met, even denken, de Finger Boys. We begonnen met Shalala. Een tweede was We Like a Party. En het derde en laatste, wat je het net gehoord hebt, was Kiss. En het nummer Shalala. Ja, dat was een beetje chaotisch opgenomen, denk ik. Dat iemand een paar keren tegen de draaitafel aanliep en dat hij oversprong werd. Maar goed, het is al opgelost. Alles is heel gebleven, dus we kunnen gewoon doorgaan. Ik heb de volgende, want het is nu nog een klein kwartiertje. En dan is het de tijd voor het tweede uur van Eimond's Eimond. Ik heb nu iets klaarstaan van Bob Seger. En dat is het nummer Against the Wind. Hij is actief in de muziekwereld sinds 1961. En Seger werd onder andere beïnvloed door James Brown, Little Richard en Elvis Presley vanwege hun schreeuwende stemmen. Seger speelde vanaf 1975 vrijwel altijd met de Silver Bullet Band als begeleidingsband. Hij produceerde 18 albums, waarvan 2 live-edities. Daarnaast bracht hij 2 compilatiealbums uit in 1994 en in 2003. Zijn best verkochte studioalbum is Against the Wind, dat op nummer 1 kwam op de Billboard album Top 200 en werd beloond met 2 Grammys. En aan de single Firelake van het album werkten Glenn Frey, Don Henley en Timothy Smith van de Eagles mee. Andere bekende nummers van Seger zijn Still the Same, Main Street, prachtig nummer, A Night Moves, We've Got the Night en An All Time Rock and Roll. Seger heeft 7 de top 10 van de Billboard Hot 100 bereikt, waarvan 1 de nummer 1 positie met de single Shakedown, die in 1987 ook nummer 1 was in Canada. Nou, kan je nagaan. En we hebben hem hier gewoon op de draaitafel liggen met Against the Wind.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijden.

Bob Seger met het fantastisch mooie nummer Against the Wind. En het hele album is zeer zeker de moeite waard, luisteraars. Dus als je de kans hebt en de mogelijkheden om het eens te gaan beluisteren, ik zou het je zeker aanraden. Prachtige nummers. En ik vind eerlijk gezegd een beetje onderschat artiest. Hij heeft fantastische nummers gemaakt. En hij heeft maar een paar keer dat we getuigen konden zijn van een doorbraak. Goed, het is nog 7 minuten te gaan. Het lijkt wel aftellen voor oud en nieuw. Maar ja, dat is een beetje erg enthousiast in de maand augustus. We gaan, als je op vakantie bent, luisteren naar, ook als je hier op vakantie bent overigens, naar een nummer van Bob Marley en de Wailers, de Exodus, dat is namelijk de single-uitvoering. En ik kreeg bericht uit Spanje en uit Frankrijk, daar zitten ook de luisteraars die uit de IJmond komen, en die vinden het heerlijk om daar te luisteren naar Eindloos IJmond, en die hebben onder andere ook dit nummer aangevraagd. Nou, niet allebei tegelijk, maar dit nummer is ook aangevraagd door een van hen. En ik zal maar zeggen, Jan, hartstikke bedankt voor je aanvraag. En Marlies, jij in Spanje, je zal dit ook wel leuk vinden, want volgens mij kennen wij elkaar wel, maar dat kan ook toeval zijn. We gaan naar hem luisteren, Bob Marley met zijn Wailers, de Exodus. Where?

Dit was hem dus, dit was hem dus, dit was hem dus. Exodus van Bob Marley. Luisteraars, we gaan er heel rustig uit, het eerste uur. Met, dit is nu ook een stukje AI, Artificial Intelligence. Geniet ervan en ik hoop jullie straks na de klok van 1 uur... weer te mogen begroeten in het 2 uur eindeloos IJmond.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. AVRO Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar AVRO Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen, luisteraars, bij het tweede uur Eindeloos Eimond, hier bij Eimond 360 op deze maandag. Op deze prachtige maandag, want het blijft mooi weer en de wind die waait, die is niet koud. En het is op sommige punten nagenoeg windstil. En dan als je de andere kant kijkt, dan denk je van, hey, verdorie, het is toch alweer een beetje winderig. Dat maakt niet uit, wij zitten hier droog, we zitten hier veilig, we hebben een lekkere muziek. En ik heb dit tweede uur en heel veel leuke dingetjes voor jullie om naar te luisteren. Dus ik kan alleen maar aanraden, blijf zitten waar je zit. Of doe je oortjes in of wat dan ook. Het is voordat je weet is het twee uur. Want we gaan eerst weer eventjes terug in de tijd. We gaan naar de nummer van de Bintangs, onze plaatselijke trots. Met het nummer Snake in the Grass.

En dan nu even een... Het is wel een overgangetje. Van de snake in the grass naar dit lieflijke gebeuren. Ja, luisteraars, we zijn weer begonnen. En dit was ook een onder andere een nummer voor Matthijs en Sanne... die op huwelijksreis zijn. En zijn... op huwelijksreis zijn. En dit nummer dat doet ze denken aan Beverwijk. En ja, als je daar vandaan komt, dan is dat ook eigenlijk het enige waar je aan kan denken dan. Hè? En het was het oude nummer van de Bintangs. We hebben nog meer. Ja, we hebben eigenlijk een heel volle programma. En ik moet ook even wat nieuws vertellen. Want het is best wel leuk. Want wat begon als een klein initiatief... groeit snel uit tot een oplossing voor steeds meer mensen. En wat hebben we het over? Parasto Naha Avandi kookt met haar initiatief Bord voor Liefde... iedere maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen. En Naha Avandi weet zelf hoe belangrijk het kan zijn... om steun te krijgen wanneer het financieel even tegen zit. Ze vluchtte als kind vanuit Iran naar Nederland en bouwde hier een nieuw leven op. Zelf zit ze nu in rustiger vaarwater. En eind vorig jaar bekeerde ze zich tot het christendom... en nu wil ze iets betekenen voor mensen die het financieel heel moeilijk hebben. Ze begon bewust kleinschalig. Maakte er weinig reclame, wat flyers en via Facebook. En ze begon met 5 maaltijden en daarna stroomden alle aanvragen binnen. Een week later waren het er al 10 meer. Inmiddels zijn de maandagen achter elkaar volgeboekt. De maaltijden bereidt ze thuis voor in Velsen-Noord en mensen kunnen ze daar ophalen. Lukt dat niet, dan brengt ze het eten zelfs langs. De Iraanse stad heeft het initiatief volledig op eigen kracht... geïnspireerd door haar nieuwe levensvisie... besloot ze meer voor haar medemens te doen. Ze zet zich in zodat niemand zonder een warme maaltijd komt te zitten. Vrijwillige bijdragen en donaties zijn natuurlijk welkom, maar geen vereisten. Het is volledig gratis. Ik doe het volledig op eigen kosten en middelen. En ja, dat doe ik gewoon heel erg graag. Eens even denken, ze kijkt verder vooruit. Ze zou het initiatief dolgraag uit willen breiden naar meerdere dagen per week. Ik hoop dat dus wel te kunnen uitbreiden naar 2, 3, 4, misschien wel 5 dagen in de week. Zo wil ze ervoor zorgen dat mensen die eerder de maaltijd kregen... ook regelmatig bij haar terecht kunnen voor een warme maaltijd. En tijdens het voorlezen ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd waar ze zit. En dat is wel een beetje lastig. Daar kom ik niet achter. Dat moeten we eventjes... het gaat in ieder geval om van mensen die het financieel moeilijk hebben. En dan kijk ik even op de pagina van Eimond 360. En daar, of ik lees het overheen. Maar ik kan niet zien waar het zit. Het is nu al in Velsen-Noord. Nou, lekker voorbereid, Geurt. Heel goed. We gaan dan even door naar Eric Clapton. En let me... even kijken. Call me the breeze. Oh, dat is wel een heel... Eric Clapton en Friends. Heel gaaf nummer. Daar komt-ie.

Dit was de Big Country van de teacher. De teacher. En ja, dat was een beetje op de tempo. Hè? Ja, dat dacht ik wel. Maar we gaan lekker door met Sorry Seems to Be the Hardest World. Even terug op rust.

En dit was Blue samen met Elton John. Het prachtige nummer Sorry Seems to be the Hardest Word. En soms is dat ook zo, dat mensen die zoveel moeite te hebben om te zeggen, ja, sorry. En toch, het meest erg is als het niet gebeurt door mensen die je lief hebt en die het gewoon verdomme om hun ongelijk toe te geven. Dan kan je daar dan boos over worden. En het gebeurt heel vaak ook dat vriendschappen daardoor gewoon compleet de mist ingaan. Dus als je het nou echt oprecht meent, dat, wat is er... ja, trots, dat zal het wel zijn. En dat, daarom is die titel ook fantastisch van Elton John. Dat hij dat zingt van dat sorry. Ja, jullie denken van, wat klinkt opeens in het weg? Ja, dat ik... van de microfoon nemen. Het is ook het meest moeilijke woord wat er bestaat als je het echt meent. En als je het echt meent, dan moet het ook niet zo moeilijk zijn. Nou ja, goed, zo blijven we maar doorkletsen. We gaan eventjes naar Don't Forget to Remember Me van de Bee Gees. En daarna verwacht ik dat Tante Carla weer staat te trappelen. Want die heeft ook weer iets moois uitgezocht. En dat kan ik even kijken. Ze hebben het toegestuurd. Ja, dat is... volgens mij is dat... Nou ja, daar kom ik zo meteen wel weer achter. Dat is... kom vanzelf. We gaan eerst naar de biertjes. Ik zit te vermoeien met dingen die helemaal niet zo belangrijk zijn. Maar die zijn. Genoeg gezegd. Daar komen ze.

0: De Bee Gees waren dat met het hele mooie Don't Forget to Remember Me. En ja, inderdaad, luisteraars, Tante Carla die staat klaar. En die geeft mij geen tijd om dat te gaan veranderen. Die gaat waarschijnlijk meteen beginnen. Ja, heb je er al.
1: Tante Carla.
0: Tante Carla.
1: Tante Carla.
0: Tante Carla.
1: En, eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla. Tante
2: Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love zone.

Tini verkast er een steek op. Die zit ik helemaal niet meer in de raad van 11. Omdat Tini verkast er zelf wel bepaalt of hij een steek opzet, ja dan wel te nee. En zeker met carnaval. Met carnaval doet iedereen precies wat hij zin in heeft. En ik heb zin om een steek op te zetten. Knappe jongen die mij tegenhoudt. Het is een slet, het is een hoer, het is de vrouw van Frank de Boer. La la la la, la la la. Jongen, ik zou er niet eens meer in de Raad van 11 willen. Al zouden ze mij smeken, jongen, nog niet. Veel plezier in de Raad van 11.

aan. Met carnaval. Ja, wist ik veel. Ja, dat is een dansmarietje. Ja, die vallen in de split, in de splagaat, die gooien de benen alle kanten op. Ik dacht, dat kan wel wat hebben. Maar we moeten zien hoe ze erbij lopen, man. Van die korte rokjes, witte laarsjes. En als het er dan op aankomt, dan gaan ze moeilijk doen. Doorsleken oma. Maar in de oorlog waren de mensen blij als ze wat warms binnenkregen. En ik zeg altijd, wat is onherstelbare schade? Kijk, als je daar al meteen van uitgaat, ja, dan zal het wel niet meer goed komen. Nee, wat is dan over flutinstelling? Het is toch allemaal netjes afgehandeld met Marietje? En je rijdt nou in een mooi karretje, kan ze met haar kindertje besturen. Hoeft zich nergens meer zorgen over te maken, kan de plas en poep laten lopen. Marietje mag niet klagen. Kan ze ook niet. Ja, goed, dan denk je dat alles achter de rug is. Maar wat schetst mijn verbazing? Een jaar erop zit deze meneer niet meer in de Raad van Elf. Ja, wie gaat het dan te ver? Kijk, terechte kritiek, dat vind ik terecht. Dan kun je mij midden op de dag vooruit bed halen. Maar onterechte kritiek, daar kan ik niet tegen. Hel, alsof ik het allemaal in mijn eentje heb gedaan. Ja! Jongen, het was al jaren aan de gang. Dat geklooi met die dansmariekjes. In het begin, er werden alleen maar foto's van gemaakt. Van de show, hè. Beentjes omhoog, klik. En die foto's die konden dan bijbestellen bij Marie Verzutphen. Die had dan als hobby fotografie. Nou, dat liep als een trein. Iedereen wou die dingen hebben. Maar Marie hield er elk jaar een leuk bedragje aan over. En op een gegeven moment heeft hij van dat geld heeft hij een videocamera gekocht. En toen was het dan niet meer alleen maar om de show te doen, maar toen werden dan ook meer sfeerimpressies gemaakt, zoals Marie dat dan noemde. In de kleedkamer, bij de dansbriekjes, als ze zich aan het omkleden waren en alles. En ja, wij van de Raad van Elf waren er dan ook bij. En je neemt zo'n meisje eens op schoot, hè, gewoon leuk, spontaan. Nou, en die banden konden dan ook weer bijbestellen bij Marie Verzutphen. Nou, dat liep als een gek. Iedereen wou die dingen hebben. Maar ik daar een overhield, dat was geen leuk bedragje meer. Dat was gewoon grof geld verdienen. Nou, vanaf dat moment kreeg het ook allemaal iets meer een professioneel karakter. En als het dan niet goed opstond, dan moest het overnieuw. Jongen, er gebeurde dingen dat ik wel eens zei van... Ja, hallo mensen, die meisjes zijn wel minderjarig, ja. En zei, Marie, wat nou minderjarige? Als je 29 februari geboren bent, dan ben je minderjarige. Voor de rest zijn we allemaal even vaak jarig, ja? Ja. Maar hij kon het mooi vertellen, Marie. Met zijn argumenten. Ja, dat we niet alleen aan onszelf moesten denken, maar ook aan de mensen die die banden kochten. En zei, Marie, dan ook weer zo mooi. Er is blijkbaar behoefte aan en wie zijn wij dan om daar niet aan te voldoen? Nou, dan ging er maar weer vol tegenaan. Maar we kunnen er later altijd nog uitknippen, dat was Marie's motto. Jongen, die banden die liepen, man, dat was niet meer normaal, dat was niet meer aan te slepen, man. Door het hele land, internationaal. Ik heb mijn eigen nog gezien in de Duitse nasynchronisatie. Oh ja, kom maar hier, kleine poppen, dan zie je dat heurtje nou. Ja, vanaf dat moment stond er bij Jo Verschaik in zijn kelder 20 videorecorders continu over te spoelen. Maar er waren zoveel mensen die ervan wisten. Ook buiten de raad. Johan Ploegmakers van de Elektrozaak, die zal toch ook wel hebben geweten waar die duizenden onbespeelde videobanden voor waren bedoeld, hè? Die wou ze toch ook maar al te graag leveren. Nee, maar ik heb het allemaal gedaan. Hè? Mij wordt de Zwarte Piet in de schoenen geschoven. Ik word mijn scheverschaatsen aangekeken omdat het toevallig één keertje is misgegaan. Nee, dat dansbreker dat Gerry Pennings onderhanden heeft genomen, die komt toch ook nooit meer op straat? Ja, maar die was altijd al stil en eenkennig. Ja, we moeten voor de gein Brabant Bond en Blauw Anaal deel 3 nog maar eens bekijken.
De vliezen voor de ogen.

Morgen van Dries van der Tella. De liefdeloze gezwik van Peter van Dijk, Paul van der Elzen, Bartje van Sleeuwen. De hele Raad van Elf, allemaal! Acht ton. Het eerste jaar alleen al hebben die banden 8 ton opgebracht. En die band van mij en Marietje, die liep het hardst van allemaal. Daar stroomt het geld dan nog van binnen. En met dat geld, daar zijn goede dingen mee gedaan. Wij zijn het rijkste dorp in de hele omtrek. In Zoerendonk hebben ze niet zo'n mooie bibliobus. De asperges staan weg te rotten op het land, maar de fanfare heeft spiksplinter nieuwe instrumenten. Rara, hoe zou dat toch komen? Voor wat, hoort wat. Heb ik moeilijk gedaan over onze Monique? Die zat ook bij de dans, Mariekes. Die heb ik ook niet teruggekregen zoals ik ze heb afgeleverd. Er zijn ook dingen mee gebeurd waarvan ik als vader zeg... Nou, dat kan toch ook op een andere manier? Maar je moet die dingen kunnen scheiden. Zaken gaan voor het meisje. Je kunt geen omeletje bakken zonder een eitje te breken. Er is blijkbaar behoefte aan en wie zijn wij dan om daar niet aan te voldoen? Daar heb ik me altijd voor de volle 100% voor ingezet. En als ik dan merk dat als het even tegen zit en je een klein beetje steun nodig hebt, dan laat het je vallen als een baksteen. Dan word je uit de Raad van Elf gezet alsof het niks is. En als er hier op deze manier wordt omgesprongen met mensen die zich met ziel en zaligheid hebben ingezet voor het algemeen belang, dan zeg ik, waar zijn we in godsnaam mee bezig? In wat voor wereld leven we nou eigenlijk?

0: En dat is het laatste was Alan Parsons, speciaal gedraaid voor Jelle Nuyen, die helemaal gek is van Alan Parsons. En nou goed, dat is een gedeelde liefde, Jelle. Dus wat dat betreft een heerlijke nummer wat we net gedraaid hebben van de LP. The Turn of a Friendly Card, met ook het nummer The Turn of a Friendly Card. En dat is weliswaar het eerste gedeelte. Daarvoor hebben we geluisterd naar Hans Theo, met dat hij boos is dat hij uit de Raad van Elf gezet is. En daarvoor het Franstalige nummer van Joe Dassin, Quand tu n'existe pas. Als je er niet zou bestaan. Ja, het nummer van Hans Theo was een beetje een overkant. Maar wel ook nog steeds actueel, luisteraars. Dat zullen we allemaal wel weten. Even kijken, het is tijd voor onze Indonesische item. Namelijk de Bengawan Solo. En ik heb nu iets uitgezocht onder die titel. En dat is Kota Solo. En dat is gezongen door Rika Jamhari. En nou staat er ook een titel bij. Dat is dat Solo Die Waktu Malam. Ik moet me even verschuldigen dat ik niet weet welke titel dan juist is. Het staat er allebei. Dus misschien is het wel een hele lange titel. Dat zou kunnen. Maar we gaan luisteren. Het wordt gezongen door Rika Jamhari.
1: Abwagen.

Even een momentje van rust. We gaan snel door, want ik heb nog precies een... nou ja, nu 8,5 minuut en ik heb nog wel een aantal nummertjes te gaan. Dus we gaan snel naar een heel mooi nummer van Cat Stevens. Toen hij nog Cat Stevens heette. Met zijn fantastische uitvoering van Father and Son. En ik afgelopen weekend hadden we een bruiloft. En dan zie je dat ook gebeuren. Vader naar zijn zoon en naar zijn, zeg maar, zijn nieuwe dochter. Prachtig zagen ze eruit. En het, dan denk je, ja, vader en zoon. Het is, dan is het even iets heel speciaals.

Cat Stevens hebben dat prachtige nummer van vader en zoon. En dat is, we zijn op dinsdag ook een beetje een gitaarclubje. En dan wordt het ook gespeeld. En dan is er desbetreffende gitarist is dan ook bij. Dus dat is een heel bijzonder. Els is binnen. Jullie hebben het in de raad. Ik ben helemaal weer van mijn slag af. We gaan maar eventjes door naar het laatste nummer van het programma Eindeloos Eimond. En dat is, kan niet helemaal draaien. Maar dat is van Kok Robin. En die had toen een levensgrote hit met The Promise You Made. En met dat nummer gaan we eruit. En dan gaan we om 2:00 beginnen. Samen met Els het programma Ouder. En we zitten met z'n tweeën. En het kan ook weer gebeld worden. Els die zal in de uitzending het nummer willen doorgeven. 085 en dan 2020-300. Dus 085-2020-300. In uitzending, dus dan kan je weer bellen. En met een beetje geluk krijg je lieftallige Els zelf aan de telefoon. En dan hoop ik dat je kan blijven zitten en niet achterover. Niet meteen gaan bellen, want het gaat al bellen. We gaan snel naar de muziek. MUZIEK

en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
7: 360.
8: Ouder. Een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

0: blijer kan je me niet maken, hè, met dat liedje, Pim.
1: Jij bent,
0: je microfoon staat niet aan.
1: Ja, ja, zo staat hoor.
0: Niet?
1: Oh. Nou, sorry hoor.
0: Nee, kijk maar naar je rode dingetje. Nee, dit dingetje. Dat brandt niet.
1: Ja, oh, dat is ook gek.
0: Je hebt daar wat in gedingest. Oh, nou luisteraars, in elk geval zijn we heel blij dat u weer luistert, hoor. Het is, wat is het vandaag? Maandag 24 augustus. En u luistert naar Eimond 360. Het programma Ouder. Samen met Pim Geurs. Nee, je bent er nog niet op, Pim.
1: Nee.
0: Iedere maandag tussen 2 en 3 uur op 107.8 FM. En als je nou een uitzending hebt gemist, want dit programma begon met een interviewtje met Ab Jenema, onze collega, en dat ging over de AI in de muziek, Artificial Intelligence. En dat vond ik eigenlijk razend interessant. Goed om te horen. Want het is natuurlijk wel een dingetje. Dus als u dat terug wilt luisteren, als je een uitzending hebt gemist, sowieso, dan is dat ook geen probleem. Want als je naar de website gaat, eimond360.nl, dan kun je het programma terugluisteren.

0: Nou, Pim heeft zijn microfoon nog niet aan de praat gekregen. Dus dan praat ik maar verder. Ik heb nog een boodschap van het Maatjesproject van Matt Heemskerk. Als u sowieso de boodschappen van Matt wilt doorlezen, dan kunt u kijken op www.mattheemskerk.nl. En of op ingrid.dudink@mattheemskerk.nl. Maar het gaat over het Maatjesproject en dat is mooi werk. Heeft u wel eens van het Maatjesproject van Matt Heemskerk gehoord? Mooi zo. Dan weet u dat het ontzettend belangrijk is om mensen tijdelijk een steuntje in de rug te geven. Veel mensen voelen zich alleen en hoe mooi is het als je als vrijwilliger één keer per 14 dagen een paar uurtjes wat gezelligheid kan bieden. Het Maatjesproject Heemskerk koppelt deelnemers en vrijwilligers aan elkaar op basis van interesse, persoonlijkheid of wens. Het gaat om volwassen mensen van 18 jaar en ouder die zelfstandig wonen in Heemskerk. Help iemand de saaie herfst of winter door. Ja, het hoeft niet saai te zijn natuurlijk. Er wordt zoveel georganiseerd, mensen. Maar goed, soms alleen al door samen een spelletje te spelen, een stukje te lopen of een tentoonstelling te bezoeken. Ja, als je nou interesse hebt om je daarvoor op te geven, dan kun je Ingrid Dudink van mattheemskerk.nl bellen of mailen. Haar telefoonnummer is 06-4845-7632. Of kijk even op www.mattheemskerk.nl/vrijwilligerswerk. Er wordt wel een VOG gevraagd. Weet je wat het is, Pim?
1: Verklaring omtrent goed gedrag?
0: Ja, verklaring omtrent gedrag, ja. En dat is heel snel geregeld en kosteloos. Dus schroom niet en meld je aan. Pim, ik ben blij dat je me weer helpt.
1: Ja, ja, maar hij
0: ziet weer rood.
1: Ja, hij ziet weer rood, ja.
0: En dan is het goed.
1: En dan doet hij het. Als ik een rood knopje heb, dan doet hij het.
0: Ja, precies.
1: Ja, gelukkig wel. En, maar Els, ik ben helemaal vergeten te vragen. Je bent oma geworden weer.
0: Ja, ik ben oma geworden. Ja. De tweede kleinzoon is geboren.
1: Nou, gefeliciteerd.
0: Ja, ja. Leuk hè, twee binken.
1: Ja, twee, ja, ja.
0: En
1: ja,
0: alles gelukkig goed. Wat is dat toch een spannende tijd, hè?
1: Ik weet het niet.
0: Oh, weet je dat?
1: Nou, ja, dat doe je zo spannend.
0: Ja, dan is ze uitgerekend, dan wil hij nog niet uitstappen.
1: Ja, als ze lekker warm liggen, dan blijven ze zitten.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, precies.
1: Maar het is maar ook leuk in het programma.
0: Maar je wordt ook nieuwsgierig dan.
1: Ja, wel, ja,
0: je wilt het graag zien. We wisten niet wat het ging worden. De ouders ook niet en ik ook niet. En dat vind ik wel heel bijzonder in deze tijd. Want ja, er zijn bijna geen verrassingen meer, hè?
1: Nee, en als het moet groot gevierd worden.
0: Ja,
1: dat. Maar ja, dus alles gaat goed.
0: Alles oké, okay. Nou, ja hoor. Heerlijk, dank
1: je. Alle luisteraars van het programma Ouder.
0: Ja.
1: Maar nou, we hebben ook nog wat itempjes. Dat ook nog zeg maar de eerste keer.
0: Ja.
1: En dat, iedereen heeft daar weer zijn eigen gedachten over. Maar dat was alleen in het programma van de ochtendmix van Ab en Rob. Ook, maar kijk, ouderen kan ook de eerste keer alleen op vakantie zijn.
0: Ja, of de eerste keer naar je nieuwe werk.
1: Ja, dat soort zaken. Dus mocht je nou zo'n ervaring hebben, met gelardeerd met een stukje muziek, dan kan je bellen naar 085 20 20 300.
0: Ja, en ik zit klaar en ik hoor graag je verhaal.
1: Nou, dat is helemaal mooi. Dan gaan wij snel luisteren naar dat ik ook weer klaar gezet. Oh ja, Mike, oh ja, dat is heel mooi nummer. Mike Bett met Lady of the Dawn. Mike Bett was in de jaren, nou, ik denk jaren 80, een hele populaire zanger. En die had hele mooie muziek gemaakt. En heel romantisch ook. En daar hoort deze ook bij. Dus we gaan even kijken. We gaan hem draaien. Lady of the Dawn.

0: Ja, ik heb een verhaaltje van Nicole. Die heeft zojuist gebeld en die zei... toen ik voor de eerste keer een panty mocht dragen. Haar moeder had een jurk voor de genaaid. En ze zat in groep 8. En toen mocht ze daar een panty bij kopen. En die had ze aangetrokken. En toen sprong ze bij de vriendin achter op de fiets. En ze heeft de hele weg alleen maar naar de mooie benen zitten kijken. Leuk, hè? Voor de eerste keer een panty.
1: Ja.
0: Enig. Ja, en verder, Pim. Jij ging voor de eerste keer kamperen.
1: Ja, en we gaan allemaal nog iets voor de eerste keer kamperen.
0: Nou, ik niet. Ik heb nooit gekampeerd. Ik vond het niet leuk. Ja. En nu vind ik het wel leuk.
1: Ja, maar ja, kamperen, ja, dat is een nieuwe stijl. Of tenminste niet een nieuwe stijl, het is een stijl van recreëren.
0: Ja. Ja, en lekker dicht bij de natuur en steeds buiten. Nu begrijp ik dat, maar vroeger begreep ik dat niet. Ik denk, ja, ik moet gewoon lekker een lekker bedje, een vast bedje hebben en een vast toiletje.
1: Ja,
0: en,
1: nee, maar ik was ook een lid van een hele bijzondere kampeerclub. De NTKZ, de Nederlandse Toeristische Kampeerclub.
0: Ja.
1: En die hadden eigen kampeervelden. En daar was alleen voor leden toegankelijk. Je werd ook door een ballotagecommissie... voordat je maar überhaupt een haring in de grond kon slaan.
0: En moest je broek aanhouden?
1: Ja, die moest je. Ik heb gewoon een tentharing, hè?
0: Ja, dat NTC... kampeer.
1: Ja.
0: Toen ging dat nog met de C. Nu gaat het toch met de K?
1: Ja, nou, toen ook al.
0: Oh.
1: Wacht even, ja. Ik heb mijn peper.
0: Ja, er zit wat voor bij jou. Ja, ik zie het alweer. NTC. Ja, maar wat gebeurde er toen?
1: Nee,
0: klik hem door.
1: De NTKC, misschien bestaat het nog wel. En dat was een hele bijzondere club. Dat, echt terug naar de natuur. Je had een,
0: NTKC, kampeerclub.
1: Je kwam niet met een nylon tentje, dat was het niet.
0: Hmm.
1: Je moest echt een de waard tent hebben. En dan het liefst nog zo'n zware, zo'n enkelvoudige. Nou goed, echte kampeerders weten wel wat ik bedoel. Maar voor de eerste keer dat ik daarheen ging, ik had geen idee. Ik was gevraagd door een neef en een nicht om mee te gaan. Want ik had dus wel mijn nylon tentje meegenomen.
0: Oh, toen mocht je er niet op?
1: En was me wel binnen een half uur duidelijk gemaakt dat het echt absoluut niet kon.
0: Oh.
1: Maar ja, ik had ook een andere tent bij me, dus ik moest het maar regelen. Maar die tent die werd niet opgezet. En intussen kon ik gelukkig wel bij mijn neef een tent slapen. Dus dat viel mee. Maar je had ook een waterzak. Je lag niet op een bedje. Nee, je had je slaapzak en een deken. En daar, dat was het. En een stormlampje voor de deur. En daar ben ik jaren lid van geweest. Dat was een hele mooie tijd. Maar goed, op een gegeven moment heb je verkering. En dus ik ging toen met mijn vriendinnetje naar Zwitserland. En toen, ik deed een lelijk eend. En dat was sowieso een uitdaging. En toen moest ik aan haar vader gaan zeggen dat we samen op vakantie gingen. Maar ja, het was een redelijk katholiek gezin. Dat bedoel ik helemaal niet lullig of zo. Maar dus die...
0: Ja, dat hoorde toen niet.
1: Die man die kijkt me aan en die... En een beetje... Ja, met de vraag van, en waar ga jij dan slapen? Ja, maar ja, ik zeg, in de tent.
0: Naast de tent.
1: Dat was de eerste keer kamperen met je vriendin, ja.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja, mooie tijden waren dat. Ik heb ook nog wel een ander verhaal. Dat is, ik werd gebeld door John. En John die had vrij eenvoudige ouders. Hij zegt, Pim en Els, ik heb hier een verhaal. Ik weet niet of dat van toepassing is, of dat leuk is om te vertellen. Nou, John, maak je maar geen zorgen. Alles is leuk. Dus zij hadden, de familie van hun, die hadden, mijn oom en tante hadden allemaal een pick-up. En wij hadden nog geen pick-up. En toen had mijn vader een dual-installatie gekocht. En die zou hij dan met Sinterklaas die gaan aansluiten. Maar mijn vader was niet zo handig, dus kleine Johnny mocht ook helpen. Nou, mijn vader had ten eerste al de naald in zijn hand, waarvan hij niet wist wat het was. Dus hij heeft zo'n pruts en toen kwam hij erachter dat die naald in het element moest. En hij had ook een LP had hij meegenomen. En, maar goed, het was allemaal de eerste keer. Dus hij had echt geen idee wat hij gekocht had. En dan bleek achteraf een hele populaire band te zijn. Los Tabayaros de nog wat. Ik weet niet of je dat nog kent.
0: Ik heb Mexico?
1: Ik heb hem opgezocht. Dus ik ga hem zo eventjes... Los Indios Tabayaros. Nou, en zijn moeder die was er helemaal gek van. Dus toen hadden ze zo'n kartonnen platenkoffer gekocht. Met zo'n achterlijke deksel, zegt hij, waar alleen maar je vingers tussen kwamen. Hij zit vol met die muziek. En daar kwam hij laatst tegen. En hij heeft dat nou naar de kringloop gebracht. Hij zegt, dat is niet meer van deze tijd. Maar zouden jullie dus een nummer van de Los Tabajaros...
0: Oh, wat leuk.
1: Dus heb ik opgezocht, John. En een hartstikke leuk verhaal. En ik herken er wel een klein beetje in. Mijn vader was ook zo handig. Maar we gaan inderdaad luisteren naar een nummer van Els. Van Los Indios Tabajaros. Maria Elena. En dan komt het 1958, kan je nagaan.
0: Voor jou, John. Ja.
1: Dan zou het toch erg fijn zijn als je het ook zou gaan doen, hè? Ook het verkeerde. Dat is hem.

0: Ja, dat is lekkere laid-back muziek,
1: dat
0: hè?
1: Is, dat je echt teruggaat naar het verleden.
0: Ja, ik kreeg een telefoontje van Kees. Kees had ook nog een hele leuke anekdote. Die zei, ik herinner me nog de eerste keer, de eerste dag op mijn nieuwe werk. Hij wilde natuurlijk meteen een goede indruk maken. En hij kwam op tijd aan, ruim op tijd. Gewoon netjes pak aan, goed gekleed en vol goede moed. En toen liep hij, hij zegt, ik liep heel zelfverzekerd het kantoor binnen en begroette iedereen alsof ik er al maanden werkte. En alleen had hij één klein probleem. Hij had geen idee waar hij moest zijn en bij wie hij zich moest melden. Maar het leek net of hij er al jaren liep. En toen liep hij vervolgens een paar keer diezelfde gang op en neer. Totdat iemand vroeg, hey, wat is er? Kan ik je helpen? Ja, waarop hij heel zelfverzekerd antwoordde, ja, dat hoop ik eigenlijk wel, want ik werk hier sinds vandaag. Mooi, hè? Ja, en ik heb Leontien aan de lijn gehad en die zei dat zij zich nog kon herinneren toen ze voor de eerste keer naar school ging. Toen was ze ervan overtuigd dat ze alles al wist. Ze had een nieuwe rugzak netjes klaargezet, broodtrommeltje, lekker broodje pindakaas ingestopt en veel te vroeg klaar bij de deur stond ze. Hè? En eenmaal op school liep ze dapper naar binnen, totdat ze besefte dat ze geen idee had waar haar klas was. En toen volgde ze maar gewoon een groepje kinderen, waarvan ze dacht dat ze ook naar groep 1 gingen. En na een paar minuten kwam ze erachter dat ze achter de mensen van groep 8 aan het lopen was. En gelukkig vond de juf haar voordat ze per ongeluk in de klas bij de bovenbouw terecht kwam. Dus die eerste schooldag die had voor haar meteen een belangrijke les. Altijd eerst vragen waar je moet zijn. Primetje?
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.

0: Nou, heel toepasselijk liedje. We hebben al verschillende telefoontjes gehad in de studio met wat eerste keren. Dus mensen, denk even goed na en bel ons op 085 20 20 300. Ik ben benieuwd. Ja, toen je zojuist dit plaatje aankondigde, Pim, toen moest ik denken aan mijn moeder, die... Wij hadden ook allemaal EP'tjes en LP'tjes. En dan zei ze altijd, mam, wat wil je horen? En dan zei ze, doe maar Farien in de Alpen. Farien in de Alpen. Maar die heb je zeker niet, hè?
1: Nee.
0: Nou, zijn microfoon is weer uitgevallen, mensen. Dus 085 20 20 300 over de eerste keer. Nou, en dan heb ik nog een mooi gedicht. Pim, dan mag je zo Greensleeves even laten horen als je in de buurt bent.
1: Eerst even deze.
0: Hij doet eerst even deze.

0: Nou, dus als het goed is, dan is het...
1: Dat luisteraars, er was groot alarm, want de microfoons vielen uit. Er was even een storing in ons mengpaneel. Maar alles lijkt het nu weer te doen, Pim.
0: Alleen hoor ik jou nou hoor ik jou niet meer.
1: Ja, dan hoor ik de muziek niet meer.
0: Ik hoor helemaal niks meer. Ik hoor het mezelf niet. Ja, ik weet ook niet of wij nou on-air zijn. Nou, zo te zien wel. Ik ga... dit is eventjes... ik ga even... Ik moet even wat opzoeken. Dat, verdorie, dat is een beetje...
1: Ja, Pim, zal ik mijn gedicht voorlezen?

0: Of zal ik even wachten?
1: Ja, ja, ik weet niet of het... ik hoor het niet meer.
0: Nou, dan wachten we nog even.
1: Ik denk dat we eruit liggen. Helemaal. Knopje brandt wel.
0: En dat knopje rechtsboven daar.
1: Ja, ja, alles is dan gedaan.

0: Nou, zo, ja, kijk, dit is, ik hoor hem wel over de, in ieder geval over de koptelefoon. Dat zou betekenen dat je ergens anders... Maar goed, dat lossen we dan zo meteen nog wel even op. Dit doet het tenminste weer.
1: En goed zo.
0: Dat is het belangrijkste. Nou, hé.
1: Zijn we er weer.
0: Ja, dan zijn we er weer. Jij wil je gedicht gaan doen.
1: Ja, laten we dat maar doen. Want het lijkt net of de telefoon ook even buiten gebruik lijkt. Hè? Want het is opeens rustig geworden.
0: Ja, nou kijk.
1: Nou kijk, die doet het. In mijn hart, daar wonen mensen. In mijn hart, daar wonen mensen die nooit echt zijn weggegaan. Soms zie ik weer hun lieve ogen, alsof ze lachend voor me staan. Ze wonen in mijn mooie dromen, in een lied, een woord, een geur. Ze kleuren stil mijn stille dagen met een vleugje warmte en kleur. Soms mis ik hen een beetje meer, op zomaar een gewone dag. Dan hoor ik diep van binnen nog heel zacht hun stem en hun lach. Want liefde kent geen verre grenzen, geen afscheid en geen tijd. Wie je ooit hebt lief gekregen, blijft een leven lang dichtbij. In mijn hart, daar wonen mensen, veilig, warm en klein. En zolang mijn hart blijft kloppen, zullen zij er altijd zijn.

0: Ja, het blijft amateurwerk op hem. Je hebt
1: het
0: weer goed opgelost, jongen.
1: Het is mooi gelukt, ja.
0: Ja. Ik heb weer een paar activiteiten van Uit Je Zorg Eimond.
1: Mooi.
0: En dat is dinsdag morgen van half elf tot 12:00 de baltrappers. En dat is plezier en ontspanning voor de mensen die in IJmuiden wonen, met name, want de locatie is bij de Stormvogels. Het is allemaal van uitjezorgeimond.nl. Dus wil je meer weten, dan kijk even op de site www.uitjezorgeimond.nl/activiteiten. Want ook morgen, dinsdag 25 augustus, tussen 2 en 4:00... dan is bij ons ook het wandelvoetbal bij ADO 20. Dat is weer meer voor de mensen die in Heemskerk wonen en in de buurt, op het sportpark De Vlotter. En dat is een gratis tijdelijke kennismakingsactie. Dus morgenmiddag tussen 2 en 4, om 2:00 kun je zo even naar ADO 20 lopen en vraag even waar je moet zijn. Want anders loop je misschien de jeugd van 18 achterna. Pim?
2: Ja, nou, ja, dat zou toch ook wat zijn.
0: Zou toch ook wat zijn. Dan hebben we de Boosterclub. Ja, ik hoop meneer Vijfschaft nog steeds een keer te verwelkomen in de uitzending, zodat hij daar wat meer over kan vertellen. Maar voor nu hebben we woensdag 26 augustus van 10:30 tot 12:00 is de eerste Boosterclub. Here we go. Kleinschalig, niet meer dan 6, 7 mensen. En volletjes vol. En dan niet de hele tocht te maken, maar lekker even een stukje toeren en ergens een kopje koffie drinken. En dan weer verder of terug. Op donderdag 27 augustus van 10:30 tot 12:30 is er plezier en ontspanning samen in harmonie. Nou, dat is het orkest van de Beverwijkse Harmoniekapel, dat afgekort BHK. Bij Samen in Harmonie zingt u in een gezellig participatiekoor, begeleid door een accordeonist en soms met een kleine bezetting van het orkest van de BHK. Ons repertoire is gevarieerd, van Vader Abraham tot de Beatles, voor ieder wat wils. Zing mee, beleef muziek en geniet samen. Dat is donderdag 27 augustus van 10:30 tot 12:30. Vrijdag 28 augustus is er van 10 tot 12 plezier en ontspanning met Jeu de Boulen. Woensdag 2 september tussen 2 en 3:30 de zingkringmiddag. Nou, Evelien heeft er al van alles over verteld. Vorige uitzending was dat, hè? Ja, en als u meer wilt weten, want het is een beetje veel informatie in ene, dat begrijp ik, dat zie je allemaal niet zo, dan kunt u bellen met Eveline Duiker. Haar telefoonnummer is 06-2116-6600. Of even kijken op de site www.uitjezorgeimond.nl.

0: En dit was ook AI, Els. Dus het, je hoort het misschien helaas niet meer, hè?
1: Nee.
0: Nee. Maar ik wil er wel eventjes doorgeven aan jou, Elsje. Dat we zijn er bijna gekomen aan het einde van het programma.
1: Oh.
0: En ja, het was een beetje wisselvallig gebeuren vandaag. Met het uitvallen van de mengtafel en dergelijke. We hebben het in ieder geval kunnen oplossen, dus dat is lekker.
1: Ja.
0: En je hebt kunnen zeggen wat je wilde zeggen, toch?
1: Zeker. Het liep alleen een beetje anders dan we bedoeld hadden. Maar goed, weet je, als je lekker bezig bent en er gebeurt verder niks, dan kom je in een beetje in een flow en dan komt het een na het ander. En nu was het een beetje... Maar luisteraars, volgende week is bij ons in de studio weer te gast Tije Hooghiemstra. Die gaat ons waarschijnlijk weer vertellen over het eerste trefpunt van het nieuwe seizoen. Hij is vrijwilliger bij de Alzheimer Stichting en voormalig specialist ouderengeneeskunde, wat vroeger verpleeghuisarts heette, en gespreksleider bij het trefpunt in de Stut. Daar hoort u volgende week weer alles over. Als u verder nog informatie heeft over uw eerste keer, over wat dan ook, dan kunt u altijd een mailtje sturen als u niet wilt bellen of als u geen gehoor heeft gekregen vanmiddag op redactie@eimond360.nl.
0: Ja, en doe dat dan ter attentie van Els.
1: Ja.
0: Want anders dan gaat het weer door
1: dan
0: het hele bedrijf
1: heen. Koos, en die heeft er helemaal geen boodschap.
0: En Koos, je hebt er wel Koos, daar snap er sowieso niks van.
1: Nee, dat is een goeie van jou, ja. Pim. Ter attentie van Els, redactie@eimond360.nl.
0: Ja. Nou, dan gaan we de luisteraars bedanken voor het geduld met deze uitzending.
1: Ja, en graag tot volgende week.
0: En de volgende week. En zoals jullie weten, alleen tijdens deze uitzending op de maandagmiddag kun je bellen met, zoals Els al zei, iets over de eerste keer of waar je mee zit, een probleempje of maakt niet uit wat. Of een plaatje aanvragen, alles kan. Is alleen in het programma Ouder, hè? Dus dat, en de ochtendmix natuurlijk, maar het, voor de rest...
1: Maar dat is weer voor op en op, hè?
0: Ja, zo is dat.
1: Ja,
0: okay.
1: 085 2020 300.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Alles over de historie van Beverwijk en omgeving. Dit is Rondom de Wijkertoren.
9: Dag beste luisteraars, daar zijn we weer met Rondom de Wijkertoren. En mijn naam is Ria van Roon van de archeologische werkgroep Beverwijk Heemskerk en van Museum Kermeland. En aan de knoppen zit zoals gewoonlijk Rob Kezen.
10: Dag Ria, dag luisteraars.
9: En vandaag gaan we het hebben over twee vogelkooien.
10: Ja, dat vond ik een heel bijzonder onderwerp.
9: Nou, ik hoop dat het ook bijzonder blijft voor je. Dat je aan het eind zegt van nou, was leuk. Nou, we beginnen gewoon. Eenden zoeken tijdens hun trek plekken waar ze rust en voedsel kunnen vinden.
10: Ja.
9: In de kooiplas bevinden zich tamme eenden om de wilde eenden te lokken. Tijdens het jachtseizoen laat de kooiker zijn kooikershond langs een van de vangpijpen lopen om de nieuwsgierige wilde eenden te verleiden hem te volgen. Die vangpijpen die zijn dan aan weerszijden voorzien van rietschermen, zodat de eenden de kooiker zelf niet kunnen zien. Heel slim natuurlijk. Het hondje loopt voor en achter langs de schermen en de eenden worden nieuwsgierig door het verstopgedrag van het kooikerhondje. Ze zwemmen achter het hondje aan, de steeds nauwer wordende vangpijp in, en de kooiker komt dan achter de schermen vandaan en schrikt de eenden op. Die vliegen dan verder de pijp in, het licht tegemoet.
10: Ja.
9: Maar dan zitten ze in een kooi aan het einde van de vangpijp en zijn gevangen. En dat is heel kort hoe een eendenkooi werkt.
10: Ben ik erg benieuwd wat dat er met Beverwijk en
9: dat zo... Dat kon je vanzelf achter. Oh. Ik wil eerst een leuk liedje horen. En ik heb iets van de beroemdste eend van de wereld.
10: De beroemdste eend van... Toch niet Donald?
9: Ja, natuurlijk.
10: Oh, ja, dat is leuk.

0: Ik zie nou in gedachten echt zo'n eentje in zo'n vogelkooi zitten die gevangen genomen is. Heel zielig.
1: En die zegt van hallo.
0: Hallo.
1: Ik wil er weer uit.
0: Ja, dat was Donald.
1: Dat was Donald.
0: De beroemdste eend.
1: Ja. Nou, jij wil weten wat het met Beverwijk te maken heeft?
0: Ja.
1: Nou, in zowel Heemskerk als Beverwijk heeft zo'n eend of vogelkooi gestaan.
0: Oh.
1: En dat weten we doordat op de kaart van Brouwerius van Niedek in het zegepralend Kennemerland afbeeldingen daarvan zijn. En nou heb jij die kaart natuurlijk bij de hand.
0: Ik heb hem voor me.
1: Ja, je hebt hem voor je. En als je dan kijkt naar het huis Te Marquette.
0: Die kennen we allemaal.
1: Dat kennen we allemaal.
0: Ja.
1: Maar als je dan de beek volgt.
0: Ja.
1: Richting Assendelf, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dan zie je op een gegeven moment inderdaad een vogelkooi.
0: Oké. Okay.
1: En die zit aan de Marensloot.
0: Nou, die kennen we ook. Dus
1: die kennen we ook.
0: Eigenlijk is Plan de Maar daar nu gebouwd.
1: Ja, en de vogelkooi was gesitueerd aan de Velst. Waar vroeger de school de Die heeft gestaan.
0: Ach.
1: Daar heeft een vogelkooi gelegen.
0: Oké, bij de Baandert.
1: Bij de Baandert, ja. En dan hebben we nog een vogelkooi van Beverwijk. En die ligt in waar nu de Broekpolder is. Dus de Laan van Archeologie en de Laan van Broekpolder.
0: Oké.
1: En nou ja, dat is een. Hij staat heel klein op het plaatje. Maar hij moet toch net zo groot een beetje geweest zijn als die van Heemskerk, hoor.
0: Oké.
1: Nou, beide plekken, dat zijn heel typerende omgevingen voor eendenkooien. Midden in het open polderlandschap, toen nog natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Nabij het water en aan het liefst de rivier. Nou ja, de Maar. En er zijn een aantal van die plekken die daar geschikt voor zijn. De Marensloot en de Neksloot, want die was toen een stuk breder dan nu.
0: Mm-hmm.
1: En voor Beverwijk was de kooi gelegen aan het Molenwater. En bovendien ook nog vlakbij de Wijkermeer.
0: Nou, polder dus en water.
1: Polder en water.
0: Een hele goede plek.
1: In Nederland zijn er nog ongeveer 119 geregistreerd, eendenkooi dan.
0: Ja.
1: Ze zijn op kaarten te herkennen aan het typische roggenei-model in de vorm van een H. Dus in het midden is het breed.
0: Ja.
1: Dan heb je echt een soort meertje. En aan beide uiteinden zitten twee halve manen, zeg maar. Die niet helemaal bij elkaar komen aan het einde. Het is een beetje apart, maar als mensen op de website direct gaan kijken, dan zien ze het vanzelf wel.
0: Noem hem eens even tussendoor, die website.
1: Die website, dat is www.rondomdewijkentoren.nl.
0: Ja, kunnen ze meteen met ons meekijken.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Als we die kooi dan op de kaart van Brouwerius van Niedek even uitvergroten, dan zien we dat dat inderdaad de vorm is.
0: Ja.
1: Een beetje primitief, maar de middenvijver met de uitlopers is toch nog wel herkenbaar. Dat, er zit ook een plattegrondje fijn van een echte kooi, zoals die hier in het echt uitziet. Maar aan die twee, ja, het is een beetje vaag plaatje, het is natuurlijk heel klein getekend, hè, dus je moet het even goed uitvergroten.
0: Uh-huh.
1: Maar er staat met grote letters bij vogelkooi, dus
0: kan niet missen.
1: Kan niet missen. Nou, eendenkooien die zijn een Hollandse vinding voor het vangen van wilde eenden. En waarschijnlijk is het al veel langer zo, veel ouder. Maar in de 16e eeuw zie je het aantal vermeldingen van eendenkooien toenemen. In de 17e eeuw groeit het aantal eendenkooien snel in heel Nederland. En de meeste kooien ontstaan in het rivierengebied van Gelderland en Holland. In de 18e eeuw waren er meer dan 1000 eendenkooien in het hele land, waarvan ruim 300 in Noord-Brabant.
0: Zo.
1: Na 1800 nam het aantal kooien snel af. In 1813 bestonden er in Nederland nog maar 264. In 1849 nog 252. In 1880 170. En in 1931 nog maar 145. En anno 2010 telde Nederland 118 eendenkooien, waarvan 12 in Noord-Brabant. En vooral langs de Maas tussen Den Bosch en Os. In bijna geen van deze kooien worden nog eenden gevangen voor consumptie. De vangst is tegenwoordig gericht op het ringen van eenden voor onderzoek. En verder zijn de kooien vooral in beheer als natuurgebied.
0: Ja, want in die middeleeuwen, als je hele oude schilderijen bekijkt in een museum, dan zie je vaak bij zo'n stil leven van een gedekte tafel altijd wel eendenveren en een eend ook
1: altijd
0: op die tafel. Ja, vooral bij de adel.
1: Dat is een zeer geliefd gerecht.
0: Ja, ja.
1: Dus in Uitgeest is er nog steeds een eendenkooi in gebruik. Hè?
0: Oh.
1: En die is ook regelmatig te bezichtigen. Dat is erg leuk. Dat is een van de oudste van Noord-Holland. Want al in 1588 wordt octrooi verleend aan Dirk en Hessel Pieterszoon Buurman om op eigen land een vogelkooi te stichten. In 1620 geeft de Grafelijkheid van Holland toestemming om de kooi op te richten. In 1728, dus een goede 100 jaar later, wordt de kooi, die toen erg vervallen was, verkocht aan Klaas Ariensoon Schouten, waarna restauratie volgt en de kooi opnieuw in gebruik wordt genomen.
0: Oké.
1: De afpalingscirkel is dan 1506 meter gemeten vanuit het hart van de plas.
0: Vanaf het midden.
1: Vanaf het midden.
0: Ja.
1: En daarna wordt de kooi nog verschillende keren verkocht. Tot in 1886 wordt de afpalingscirkel teruggebracht tot 1000 meter. En die afpalingscirkel was zo belangrijk, omdat dat het vrije gebied was waar de eenden zich rustig konden voelen. Ja, als je daar natuurlijk allemaal huizen om die kooi gaat bouwen, dan komt er natuurlijk geen eend af.
0: Nee.
1: Dus er moest een bepaalde ruimte omheen zijn.
0: Dus eerst gingen ze die pijpen in?
1: Eerst gingen ze landen in het meertje, in het midden.
0: Ja.
1: En dan kwam het hondje, die kwam dan elke keer in zo'n pijp even tevoorschijn en die ging dan weer weg.
0: Ja,
1: en dan gingen ze zo'n pijp in.
0: Ja,
1: en als ze dan halverwege die pijp waren, ja, die was overdekt, dus dan konden ze niet wegvliegen. En dan kwam die kooiken erachteraan.
0: En die zei, kippie-kipje.
1: En die zei van, opvliegen. En dan gingen die een op de vlucht natuurlijk. En aan het eind van die pijp, daar zat de kooi.
0: Oh.
1: Dus dan zaten ze in de kooi.
0: Ja.
1: Ja, eendenkooi. Ja. Hè? Nou, die in Uitgeest, die wordt de laatste eigenaar, Cor Baars,
0: ja,
1: in 1963. En die verkoopt hem dan aan de gemeente Uitgeest. Zijn erfgenamen dan.
0: Mm-hmm.
1: En de gemeente koopt dan ook het afpalingrecht. Want enerzijds om daardoor binnen de afpalingcirkel de nieuwe woonwijk De Koog te kunnen bouwen. En anderzijds om schadeclaims te voorkomen. Nou, die kooi raakt dan erg in verval. In 1983 sluiten de gemeente en de stichting het Noord-Hollands Landschap een overeenkomst, waarbij de gemeente de kooi aan de stichting in gebruik en beheer geeft voor een periode van 10 jaar.
0: Okay.
1: Hij wordt dan in 1984 gerestaureerd met vrijwilligers onder supervisie van de stichting. En de Landinrichtingscommissie Limmen-Heiloo schrijft op 16 mei 1995 dat de beheerders van wegen, spoorwegen en waterlopen binnen de afpalingkring er geen bezwaar tegen hebben gemaakt dat daarop het afpalingrecht komt te rusten. Dat was wel belangrijk natuurlijk, dat al die belanghebbenden eromheen inderdaad instemden met dat afpalingsrecht.
0: Ja.
1: Dat ze daar niet gaan bouwen. Dus, nou, heb jij nog een leuk liedje?
0: Ik heb nog een leuk liedje. Het is Check Out the Chicken van Grandmaster Chicken en DJ Duck. Ik denk, dat vind ik ook wel erbij passen.
1: Als jij zegt dat het zo is, dan doen we die.

0: What a mess. Straatpraat.
1: Er waren een heleboel vogeltjes erop.
2: Er kwamen een heleboel vogeltjes voorbij. Maar ook heel leuk, als je heel goed luistert, ja. Allemaal liedjes.
1: Ik heb heel wat verschillende liedjes gehoord. Dat is
2: bijna,
1: heel leuk.
2: Bijna een quiz.
1: Ja. Hey, straatpraat.
2: Ja.
1: Nou, ik zei het net al, die in Beverwijk die ligt aan de tussen de Laan van Archeologie en de Laan van Broekpolder. Nou, de Laan van Archeologie is natuurlijk een hele duidelijke verwijzing naar de vele archeologische vondsten die in de wijk zijn gedaan. En ook het archeologische wijkpark De Vlaskamp, waar we het al een keer over hebben gehad.
2: Mm-hmm.
1: Midden in de wijk, dat geeft blijk van het rijke verleden van dit gebied. Dat was Laan van Archeologie.
2: Ja.
1: Dan krijg je de Laan van Broekpolder. Deze straat is genoemd naar de Broekpolder gelegen in de Wijkermeerpolder, die een deel van de gemeentes Beverwijk en Heemskerk beslaat. In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw werd er tot woningbouw in de Broekpolder besloten. En door allerlei oorzaken kon pas op 20 december 2000 de eerste paal voor het nieuwe woonwijk worden geslagen. Het woord broek, van Broekpolder. Ja. Dat heeft de betekenis van laag, drassig land.
2: Ja.
1: En wel leuk om even te vermelden, die eerste paal die is 's avonds geslagen.
2: Waarom?
1: Ja, toen hadden ze waarschijnlijk tijd om eventjes dat te doen.
2: Oh. En weet jij ook iets over de allerlei oorzaken? Was het doordat ze allerlei archeologische vondsten in de bodem vonden, dat het even stil lag, dat de eerste paal nog niet geslagen mocht worden?
1: Dat zou best kunnen, inderdaad. Een heleboel oorzaken, dat konden ze pas op in 2000. Ja, dan is er is archeologisch onderzoek geweest.
2: Ja.
1: Heel veel zelfs. En er is heel veel gevonden. Het ligt allemaal onder het wijkpark. Tenminste, niet allemaal onder het wijkpark. Maar dat hebben ze al ingericht als archeologisch gebied wat niet gegraven mag worden.
2: Nee.
1: De rest is keurig netjes opgegraven allemaal. Ja. En geregistreerd. Het ligt allemaal in het Huis van Hilde.
2: Ja.
1: Maar inderdaad, dat zal de reden zijn geweest dat het toch een tijd geduurd heeft. Want ja, er kwam zoveel naar boven.
2: Dan wordt de bouw even stilgelegd.
1: Dan wordt
2: hè?
1: De bouw in dit geval even stilgelegd. Niet normaal gesproken hoor. Nee, we proberen zoveel mogelijk als archeoloog zijnde zoveel mogelijk om de bouw niet te verstoren.
2: Okay.
1: Mensen hebben altijd iets van, dan ligt het werk weer maanden.
2: Ja, dat hoor je vaak.
1: Nee, dat is helemaal niet waar. Daar zijn we helemaal niet op uit.
2: Okay, nou,
1: dat moeten we eventjes duidelijk maken.
2: Hier spreekt de archeoloog.
1: Ja, amateur hè.
2: Okay.
1: Ik heb nog de Velst, die is in de Heemskerk. Dat is een oude veldnaam van een akker buiten het ontgonnen gebied. En oorspronkelijk lag hier het Vogelmeer grenzend aan de Maarsloot. Mogelijk werd dit meertje in de volksmond al de Velst genoemd. Het stuk grond is hier hoger en steviger door het duinzand dat met het duinwater hierheen werd afgevoerd.
2: Snap het. Ja.
1: Helemaal goed, hè?
2: Ja. Ja.
1: Nou, we hadden het al eventjes over dat afpalingsrecht.
2: Ja. In Uitgeest.
1: In Uitgeest, maar natuurlijk ook in de Velst en ook in de Broekpolder heeft dat natuurlijk geweest.
2: Ja.
1: Een straal van ongeveer 1100 meter vanuit het hart van de kooi, waarbinnen geen verstoring mocht plaatsvinden. En om rust rond de kooi te garanderen, werd er dus via het afpalingsrecht een stiltegebied gecreëerd. Daardoor ontstond er ook een sfeer van geheimzinnigheid rond deze plaatsen. En het feit dat de eenden en de vogelvangst vaak nog behoren tot de adellijke rechten droeg ook bij tot de geheimzinnigheid.
2: Ja.
1: Er mochten natuurlijk geen mensen komen.
2: Nee. En er gaan in de volksmond al gauw verhalen van waarom mogen daar geen mensen komen.
1: Inderdaad.
2: Ja. Ach.
1: Nou, de kooi in Heemskerk, daar gaan we even mee beginnen.
2: Ja.
1: Die was 947 roeden groot en gelegen aan die Velst met dat riest. In 1623 was ze blijkbaar geklaagd door de landgebruikers van Limmen en Akersloot die schade ondervonden van de eenden. Die klachten werden ongegrond verklaard door een verklaring van de bewoners van Assem, welk buurtschap gelegen was omtrent een musketschot ver van de vogelkooi tot Heemskerk.
2: Uh-huh.
1: En zij verklaarden op 17 februari 1623 niet over de kooieenden te klagen te hebben. Nou, Assem lag natuurlijk veel dichter bij die vogelkooi.
2: En als dus, die al niet klagen, dan heeft Limmen en Akersloot helemaal niks te klagen.
1: Dat bedoel ik. Nee. Daar gaat het om. Volgens een ongepubliceerd manuscript van Van Bentum werd de vogelkooi in 1632 aangekocht door de bewoners van het huis Poelenburg als zijnde oud patrimoniale goed. Dus van de adel, hè?
2: Ja.
1: De verkopers waren de heren Willem van Veen, een advocaat, meester Willem van Veen,
2: uh-huh,
1: en diens zwager, dokter Rogges de Jager. Hele toepasselijke naam.
2: Ja.
1: Beide heren die woonden te Alkmaar. In 1680 werd de vogelkooi genoemd in een overdrachtsakte aan de nieuwe eigenaar van Poelenburg, Daniel van den Tempel. En bij de verkoop van het huis Poelenburg in 1724 wordt het huis omschreven als het huis Poelenburg met deszelfs koetshuis, stallingen, twee bouwhuizen, boerderijen, boomgaarden, lanen, houtgewassen en landerijen rond hetzelfde gelegen, groot 18 morgen en 16,5 roede, gelegen ten oosten van de huidige Gerrit van Assendelfstraat. Aan de noordkant wordt het landgoed begrensd door de Marelaan en ten oosten door de Heksloot. En verderop in die beschrijving wordt vermeld dat erbij behoorden het Marehuis.
2: Nou komt het.
1: En de Vogelkooi.
2: Ja, zie, die hoort er ook bij.
1: En nog een tiental percelen land. Na verkoop van het huis Poelenburg dan wordt het huis afgebroken en de grond wordt verkocht aan Cornelis Groenland. In 1730 spreekt men dan ook van het land daar Poelenburg gestaan heeft en van de gewezen laan van Poelenburg. De rest van dat hele bezit dat werd verkaveld en in kleine perceeltjes verkocht. En dat gebeurde ook met de Vogelkooi. Cornelis Groenland die kocht in 1734 het perceel waar de Vogelkooi stond voor 18 guldens.
2: Dat was heel veel in die tijd. Natuurlijk.
1: Voor die tijd wel. Ja. En op de kaart van 1732 is die Vogelkooi nog te zien, maar op latere kaarten niet meer. We weten dus dat de Vogelkooi al voor 1623 bestond en in ieder geval tot 1734 nog terug te vinden was in het landschap. Volgens Van Bentum was de kooi in het begin van de 18e eeuw niet veel meer en werd het gebied omschreven als de velst met het rietbos. Door slecht onderhoud was het meertje in het midden waarschijnlijk overwoekerd met riet en was de kooi in onbruik geraakt.
2: Ja.
1: Nou,
2: ik snap het.
1: Je snapt het helemaal.
2: Ik snap het helemaal. Er is trouwens, we hebben het over eendjes.
1: Ja.
2: En daar heeft Hans Dorenstein echt een keer een heel leuk liedje over geschreven. Ze noemen dat een luisterliedje. Dus even de afwas of de koffie. Even gewoon
1: laten staan en alleen maar luisteren.
2: Alleen maar luisteren naar dat liedje. Het heet Eendjes voeren.

0: Wist u dat?
1: Ja, Hans Dorrestein. Ik vind hem zo leuk, hè?
2: Ja, ik moet altijd vreselijk lachen als ik die stem hoor.
1: Ja.
2: Hij heeft ook een leuke tv-serie, Baardmannetjes.
1: Ja, het gaat over vogeltjes, hè?
2: Het gaat ook over vogeltjes en eentjes voeren. Leuk nummer.
1: Ja, heel leuk. Wist je dat? Nou, ik had het net al eventjes genoemd, het kooihondje.
2: Ja, dat hondje wat om die kooi heen loopt en de eendjes wat zich een beetje verstopt. En de eendjes worden nieuwsgierig en waarvoor verstopt het hondje zich? En zo lokt hij ze.
1: Zo lokt hij ze. Nou, ik moet er wel even bij zeggen dat er ook eendenkooien zijn die zonder hond vangen.
2: Oh.
1: Die zijn er ook. In Terschellinger en de Friese kooien, daar worden geen hondjes gebruikt.
2: Wat gebruiken ze dan?
1: Niks.
2: Gaan die ene er vanzelf in?
1: Oh, okay. Zwaait de kooiker met een lapje. De meeste kooikers gebruiken echter wel een kooihond. En de belangrijkste functie is dat deze werkhond de wilde eenden op de kooiplas nieuwsgierig moet maken en ze de vangpijp inlokt. En in Terschelling en Fries hebben ze ook dan, hier ook wel hoor, maar hebben ze dus ook tamme lokeenden. Ja.
2: Ja, ik snap het. Ja. Die eenden die lokken de anderen.
1: Juist hem. En voor de tamme eenden is het tevens het signaal dat er gevoerd wordt. En dan gaan ze natuurlijk lawaai maken. Daarmee lokken ze andere eenden aan. En die, dan gaan ze naar de kooi toe. Want ja, daar is het voer.
2: Zijn die lokeenden wel echt eenden?
1: Dat zijn echt eenden, ja.
2: Maar overlopers?
1: Overlopertjes, ja. Ja. Er worden ook wel namaakeenden gebruikt. Je ziet ze nog wel eens, weet je wel, die namaakeenden die je dan in de vijver kan doen. Maar die werden ook wel gebruikt. Maar die werden ook gebruikt door jagers op de wilde vangst. Hè?
2: Mm-hmm.
1: En dan hadden ze zo'n kwek.
2: Zo'n fluitje.
1: Ja. Nou, het kooihondje is dan een hele trouwe hulp. Want eenden zijn erg nieuwsgierig en die zullen elk onbekend dier voorzichtig gaan bekijken. Een vret, een konijn of een rat trekken ook eenden aan, maar deze dieren valt niets te leren. Vandaar dat al eeuwenlang een hondje wordt gebruikt om te lokken. Waarschijnlijk trekken de eenden vooral op de heen en weer zwiepende staart en worden ze nieuwsgierig en zwemmen erachteraan. De kooiker moet natuurlijk wel zorgen dat het hondje zijn hondenloopje goed afloopt. Via het hondsgat op de oever verschijnt, daarna de hondshang over in de vangpijp en steeds weer verdwijnt achter de schermen.
2: Mm-hmm.
1: Daarvoor ontvangt de hond dan weer een beloning. Die hond moet het ene lokken in de vangpijp door regelmatig achter de rietschermen vandaan komend langs het water in de vangpijp te lopen.
2: Tja.
1: Het is heel slim hoor. En zo'n hondje moet ook slim zijn.
2: Een eendenlokker.
1: Een eendenlokkertje, ja. En ter afwisseling voor de eenden werd aan de staart van de hond soms een zakdoek of een bosje stro gebonden.
2: Nou, dan zou ik ook komen gaan kijken naar zo'n hondje. Ja. Wat heeft die nou als een staart?
1: Ja, dan wil je het weten.
2: Ja, dan wil je het weten, ja.
1: Nou, ik vind het heel erg leuk. Heet je wat van een hondje?
2: Ik heb iets van een hondje gevonden terwijl jij met dat kooikerhondje bezig was. Mogen die kooikerhondjes trouwens blaffen?
1: Eigenlijk niet.
2: Nee, want dat is net jagen
1: ze de eenden weer natuurlijk.
2: Ja, ja. Nou ja, Doris D. die heeft een hondje in een etalage gevonden. En die blaft wel.
1: Nou,

0: Nou, helemaal goed, hè? Met het Waggly Tail, het swapperende staartje.
1: Ja, we zijn nog steeds bezig met Wist je dat? En we zijn bezig met de kooikerhond.
0: Ja, ik ga nu wat over het kooikerhondje zelf vertellen. Want er zijn best wat leuke dingetjes over te vertellen.
1: Vertel.
0: Want mede dankzij de kooikers, die ze nu nog gebruiken, is er sprake van een oud-Hollands hondenras dat het kooikerhondje heet. En natuurlijk is het zo dat dit hondje uitermate geschikt is om in de vangpijp te worden gebruikt. Het heeft er alle kenmerken voor. Het is al een heel oud ras. Het is al bekend uit de 80-jarige oorlog. Weet je nog, 1568, 1648?
1: Ja.
0: Als een spanielachtige inlandse hond. Dit hondje kwam zowel bij de adel als bij de gewone werkman voor. En veel 17e-eeuwse schilders, zoals Johannes Vermeer en Jan Steen, gebruikten dit soort hondje op hun schilderij vanwege de kleuren.
1: Kunnen we ook in het museum zien?
0: Kunnen we ook, we hebben niks van, volgens mij, Jan Steen.
1: In Nederland niet?
0: Jawel, maar niet in ons museum, in Kermeland.
1: Maar wel van Johannes Vermeer?
0: Ook niet.
1: Oh, nou.
0: Nee, maar ja, zijn hele dure schilderijen.
1: Ja, nee, maar die hebben ook natuurlijk het Rijksmuseum.
0: Altijd, altijd.
1: Altijd vinden.
0: Even kijken, de hoogst geplaatste kooikerhond was Koetze, het hondje van prins Willem van Oranje.
1: Ja.
0: En hij was waar zijn baas was. In erk of slaapkamer of voor op het paard. Hij was klein genoeg, hè? Mm-hmm. Als waakhond in de legertent heeft Koetze een aanslag op het leven van de prins voorkomen. Oh, sindsdien mogen alle kooikerhondjes zich prinsenhondjes noemen. Leuk, hè?
1: Ja, trouwens, over die Willem van Oranje. Op het moment ook dat Willem in Delft werd doodgeschoten door Balthasar Gerards, toen is tijdens, zoals de verhalen zeggen, mm-hmm, bij het opbaren van Willem van Oranje, het hondje aan zijn voeten
0: klopt
1: blijven liggen. Is ook overleden, had niet meer.
0: Ja.
1: En in Delft, in de grote kerk, waar Willem van Oranje begraven ligt, hè, daar is het monument. Hm? En aan het voeteneind van Willem van Oranje
0: ligt zijn kooikerhondje.
1: Ja,
0: heel leuk.
1: Ja.

0: Wat zijn de kenmerken van een kooikorhondje? Als je praat over rasmerken.
1: Het is een klein, handzaam hondje.
0: Je kan het onder jaren meenemen.
1: Ja, van ongeveer 40 centimeter schofthoogte.
0: Ja.
1: Met een half lange, lichtgolvende vacht. En de kleur is wit met oranje-rode platen. Vandaar dat die zo leuk op schilderijen komt natuurlijk.
0: Ja. Hè? Ja.
1: En dan heb je de kleuren erbij. En kenmerkend zijn de zwarte haarpunten aan de oren, de zogenaamde oorbellen en de mooie witte pluimstaart. Doe ik dan echt een kenmerk, want die pluimstaart die moest natuurlijk
0: wel
1: in teel.
0: Ja. Ja.
1: De hondjes hebben een amandelvormige, donkerbruine ogen met een vriendelijke uitdrukking. Ze hebben een vrolijk karakter, niet luidruchtig, want ze mochten niet blaffen in de kooi natuurlijk, dus dat zit er niet in. Ze zijn zeer op hun omgeving gesteld. Ze zijn vriendelijk, goedaardig en attent. Het is een gebruikshondje en hij houdt ervan om buiten te zijn.
0: Oké. Is er nog iets bekend over de aantallen die er nu nog zijn? Is het ras nu stevig?
1: Het ras is nu stevig neergezet, ja. Het kooikorhondje is een huishondje geworden. Ja. Voor een groot deel natuurlijk. Hij wordt dan wel gebruikt in eendenkooien. Maar je komt hem regelmatig toch wel tegen op straat. Dat je zegt van, hé, een kooikorhondje.
0: Goed, een kooikorhondje die op eenden jaagt. Althans, op eenden lokt, moet
1: eenden
0: ik zeggen.
1: Lokt, ja, hij jaagt
0: lokt
1: niet.
0: Eenden, hij jaagt niet.
1: Hij heeft ook een zachte bek, hè?
0: Oh, dus als zou die bijten, dan is het nog...
1: Nou ja, dan voelt een eend het wel, hoor. Maar het is niet de bedoeling dat hij hem erg verwondt.
0: Nee, oké. We hebben het over eenden. Weet jij een sprookje wat over een eend gaat?
1: Ja, het lelijke eendje.
0: Ja, van Hans Christian Andersen.
1: Ja.
0: Er is ooit een speelfilm van gemaakt over het leven van Hans Christian Andersen.
1: Met Danny Kaye.
0: En hij bezingt daarin, als je op een gegeven ogenblik een heel zielig jongetje
1: de
0: ziet.
1: De Ugly Duckling. Ja, ja, met het jongetje met het kale hoofdje.
0: Het jongetje is heel erg verdrietig. Ja. Hij heeft geen vriendjes, niemand wil met hem spelen. En dan verzint in de film Danny Kaye, CQ, Hans Christian Andersen, ter plekke het verhaal van het lelijke jonge
1: eendje. De Ugly Duckling.
2: There once was an ugly duckling with feathers all

0: Dat ja, zit hier ook.
1: Ja, zoveel leuke liedjes erin.
2: Oké, we gaan naar het volgende, Ria.
3: Ja? Breugel zei het al.
1: Ah, dat is Breugel zei het al.
2: Breugel zei het al. Ja. Even voor de mensen die de eerste keer luisteren naar ons. Dat is niet zo, maar misschien heb je wel voor de eerste keer nu luisteraars. En dan Breugel zei het al. Wat is dat voor een rubriek?
1: Nou, Breugel zei het al is een schilderij van Pieter Breugel.
2: Ja.
1: Van zijn zoon eigenlijk, moet ik zeggen. Want er zijn verschillende schilderijen gemaakt. Zowel door de vader als de zoon. Pieter Breugel de Oude en Pieter Breugel de Jonge. Ja. En die hebben heel veel schilderijen gemaakt waarop bekende dingen zaten. Dus ze hebben een schilderij gemaakt met kinderspelen.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld. Met allemaal wel 100 kinderspelen erop. Van een hoepel, knikkeren, nou ja, van alles en nog wat. Maar ook een heel leuk schilderij. De Omgekeerde Wereld.
2: Ja.
1: Met spreekwoorden uit die tijd.
2: En wij zijn al dikke 60 afleveringen, zijn we al. Lukt het elke keer weer om een spreekwoord te vinden? Het is een beetje de oude versie van Jan van Haaster, hè?
1: Ja.
2: Dat is die puzzelman die ook allerlei dingetjes in zo'n puzzel
1: helemaal
2: laat
1: helemaal vol. Het is ongelooflijk hoeveel spreekwoorden. Ik geloof dat er 104 op staan.
2: Oh, dan kunnen we voorlopig voort.
1: Voorlopig kunnen we nog eventjes voort.
2: Wat heb jij gevonden over die eenden?
1: Nou, niet specifiek eenden, maar ik heb vogels.
2: Ja.
1: En als je even kijkt naar de schilderij.
2: Ja, je kijkt.
1: Dan ga je naar boven, in het midden ongeveer.
2: Ja.
1: En daar zie je een vogel wegvliegen en een meneer uit een raam die hem nakijkt.
2: Ja.
1: En het spreekwoord is dan ook: aan de veren kent men de vogel.
2: Oh.
1: Ja, dus als je weet wat voor veren hij heeft, dan weet je ook wat voor. Ja, nou ja, een vogel bestaat voornamelijk uit veren natuurlijk als je hem ziet.
2: Ja.
1: En de betekenis is: kinderen lijken vaak op hun ouders.
2: De appel valt niet ver van de boom.
1: Zoiets, maar dat gaat dan meer over hun...
2: karakter?
1: Een karakter, een kennis.
2: Ja.
1: En dit gaat over het uiterlijk.
2: Ja. Je zou ook kunnen zeggen van de vader...
1: Kinderen met rood haar
2: hebben
1: een roodharige vader of moeder.
2: Waarschijnlijk bestond dat spreekwoord nog niet in de tijd van Breugel. Maar je kan ook zeggen van de kinderen vliegen de deur uit.
1: Dat zou ook nog kunnen, vliegen, ja.
2: Het schilderij van Breugel kunt u vinden op de website, hè?
1: Op de website,
2: kunt u ook
1: sowieso
2: alles bekijken.
1: En ik heb hem ook in het vitrinekastje van rondom de Wijkertoren in het Museum Kennemerland staan.
2: Dus daar kunnen de mensen,
1: ook nog gaan kijken.
2: Oh,
1: dus dan hebben ze in ieder geval het schilderij gezien.
2: Gaat helemaal goed komen.
1: Gaat helemaal goed komen.

0: En dat was Herman van Veen. Spetter, spetter, spater. Weet je, dat is ook een hele beroemde eend, hè? Donald Duck is dan de Amerikaanse eend. En wij hebben natuurlijk...
1: Alfredje Dokers Kwak.
0: We hebben Alfredje Dokers Kwak.
1: Niet te... Hoe zeggen we dat? Niet te versmaden.
0: Nee, nou ja, dan moet ik meteen denken aan opeten.
1: Ja, nou ja, daar wou ik het ook even over hebben.
0: Oh, jasses.
1: Jasses, ja. Want de eendenbout was een gewild product in de steden... en de vangst vormde een aardige bijverdienste in de schrale wintertijd... als de koeien droog stonden en het land braak lag. En de vangst was niet gering, want er werden soms wel 4.000 tot 5.000 eenden per jaar gevangen.
0: Ongelooflijk.
1: Niet in één kooitje natuurlijk, hè?
0: Nee.
1: En het is natuurlijk geen wonder dat hele families generaties lang erfelijk belast waren met kooikersbloed.
0: Ja.
1: Ja, en dat leeft nog voort in onze taal middels familienamen als Kooistra, Kooiman en Van der Kooi.
0: Natuurlijk.
1: Dat zijn kooikers geweest van oudsher.
0: Ja, want dat was uit die tijd van Napoleon.
1: Moest je natuurlijk een naam...
0: Je moest een achternaam verzinnen. En dat vonden sommige mensen die vonden dat belachelijk... en die noemden zichzelf expres naaktgeboren, enzovoort, enzovoort. Maar je had ook de vader van Jan die dacht... ja, nou ja, ik ben Jans zoon, dus noem me Jan, dat werd Jansen.
1: Ja.
0: En mensen namen molenaar, hun beroep, slager...
1: En kooikers dus.
0: En kooiker, ja. Wow.
1: Dus ja, weer, dat je weer een naam verklaart. Hè? Geen straatnaam, maar een naam verklaart.
0: Nou, al die mensen die kooiker heten van achteren... die weten nou tenminste waar het vandaan komt.
1: Ja, inderdaad. Als we het nou toch hebben over die eendenbouten...
0: Ja.
1: Doe jij eens eventjes, dat is mooi meegenomen erin als kan?
0: Dat is mooi meegenomen. Heb je een eendenbout meegenomen?
1: Nou, nee, dat niet. Maar kijk eens wat een ding ik heb.
0: Oh, weetje. Nou.
2: Dat is mooi meegenomen.
0: Wat is dat nou?
1: Ik heb een hele grote oranje kleurige schaal bij me.
0: Ja.
1: Ja. Een hele brede, langwerpige schaal. En dat is een vetvanger. En dat is archeologisch.
0: Mm-hmm.
1: Ik zal even vertellen waarvoor die gebruikt werd. In de late middeleeuwen kookte en verwarmde men door middel van open vuur. En vlees werd gebraden op een braadspit. En het afkomende vet, want het droop er natuurlijk uit... dat werd met een vetvanger opgevangen. En dit is nou een vetvanger.
0: Hm?
1: Het een lage, langwerpige bak die onder het spit werd gezet... om het vet dat bij het roosteren uit het vlees droop op te vangen. En aan één kant, zie je, aan deze kant zit een schenktuit.
0: Ja.
1: Ja, ik kom er niet aan hoor, want dan moet ik weer met handschoentjes doen en zo. Dus hij staat hier goed tot ik hem weer inpak.
0: En aan de andere kant zit een gat?
1: Aan de andere kant zit een driekantig oor, zal ik maar zeggen... met een gat erin. En aan de lange kant zit dan, voor de mensen thuis... een steel of een handvat waar de schaal kon worden vastgepakt.
0: Een soort koekenpan.
1: Een soort koekenpansteel, ja. Met behulp van een haak kon de bak aan het oog worden opgetild... waardoor het vet met een lepel er makkelijk kon worden uitgeschept. Dan moest je hem even een beetje optillen natuurlijk aan één kant.
0: Ja.
1: Dan liep het vet allemaal naar de andere kant toe, naar de schenktuit toe.
0: Ja.
1: En dan kon je met een lepel dat eruit scheppen... en dan kon je dan weer over het vlees heen...
0: Ach, su.
1: Kon je bedruipen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik denk, waarvoor zitten ze er nou op te vangen? Maar...
1: Ja, dat is dus voor het bedruipen.
0: Ja.
1: Dat het lekker smeuig bleef, dat het niet uitdroogde.
0: Nee.
1: Nou, met de opkomst van zijn lichtere metalen soortgenoot... dan verdwijnt die zware vetvanger, want hij is best wel looiig.
0: Nou.
1: In de loop van de 16e en 17e eeuw van het toneel. En dan, hij is te zien in Museum Kennemerland aan Westerhoutplein.
0: Daar komt deze vandaan?
1: Daar komt deze vandaan.
0: Okay.
1: En hij moet weer ook terug in de vitrine... want hij staat op de eerste verdieping in de archeologische vitrine.
0: Ja.
1: Museum Kennemerland aan het Westerhoutplein is op woensdag, zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur geopend. En daar kunnen de mensen dan het voorwerp gaan bewonderen in dit geval.
0: Nou ja, die eenden, voordat ze natuurlijk boven die vetvanger hangen, worden ze eerst natuurlijk, moeten ze neergeschoten worden of ze moeten worden geslacht.
1: Gevangen en dan wordt het nekkie omgedraaid, ben ik bang.
0: Ja.
1: Maar dat is beter dan wanneer een schot hagel op afvuurt, want dan moet je al die hagelsteentjes die weer uit zitten
0: beuzen. Dat is ook weer waar. Robert Long heeft er een liedje over gemaakt.

0: prachtig. Uit de musical Chekhov, vanmorgen vloog ze nog.
1: Heel mooi, heel mooi. Beetje zielig voor die ene natuurlijk, vanmorgen vloog ze nog, maar ja, nou ja, het is niet anders.
0: Dat is een beetje de natuur ook.
1: Nou, ik heb nog een klein stukje over de vogelkooi in Beverwijk. Dat is een heel andere geschiedenis, maar er is ook niet zoveel van te vinden.
0: Uh-huh.
1: Dus, de eerste vermelding van de kooi vinden we op 12 december 1582... als de regenten van het te Haarlem gelegen Sint-Elisabeth Gasthuis een verzoek doen aan de prins van Oranje, Willem de Zwijger.
0: Ja.
1: Het verzoek behelst een vergunning om als schadevergoeding door hun geleden tijdens het beleg van Haarlem.
0: Ja.
1: Dat was van 3 december 1572 tot 12 juli 1573. Ongeveer 30 morgen slijk en ondiep water in de Wijker en Assendelvermeren tot rietland en vogelkooi te mogen maken en te gebruiken zoals dit het beste voorkwam.
0: Ik snap het.
1: Dus dat is de oorsprong van de vogelkooi, de eendenkooi van Beverwijk.
0: Ja.
1: Het verzoek werd ingewilligd en de kooi werd ingericht in de Wijkerbroekpolder. Volgens Van Bentum werden er in de jaren 40-50 van de vorige eeuw nog mensen die zich herinnerden dat de vogelkooi een rijke opbrengst had, daar er veel eenden werden gevangen. De laatste kooiker was Jan Duin en die woonde op het Hofland te Beverwijk.
0: Okay.
1: Dat is alles wat ik helaas van heb kunnen vinden.
0: Ja,
1: veel minder dan van de kooi van Heemskerk. Maar goed, we hebben hem gehad.
0: Ja, maar misschien dat familie van die Jan Duin, de laatste kooiker, dat die nog heel veel informatie heeft. Als
1: zou
0: ze nog
1: best
0: kleinkinderen
1: kunnen.
0: Of
1: als
0: zo.
1: Als ze wat weten.
0: Naar het museum.
1: En daar wordt het van opgeschreven. Dan, dan komen ze vanzelf met mij in contact.
0: Ja.
1: Nou, nog eventjes, want we hadden het net over de grootte van zo'n kooi.
0: Ja.
1: Met een morgen wordt een gebied aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd. En een morgen is meestal iets minder dan een hectare groot.
0: Uh-huh.
1: De precieze grootte is streekgebonden. Over het algemeen vormden 600 roeden één morgen. Maar in sommige gebieden in Nederland bestond een morgen uit minder, 150, of meer, 900 roeden. We kunnen dus rustig stellen dat de Heemskerkse vogel- of eendenkooi van 947 roeden ongeveer een hectare groot was. En waarschijnlijk nog iets groter als er Rijnlandse roeden worden gebruikt, zoals in deze streken gebruikelijk was.
0: Okay.
1: Nou, als die dus een hectare groot was, mag je rustig stellen dat die in Beverwijk ook ongeveer die grootte had.
0: Ja.
1: Dus dat we dat. Dus ja, nou, dat was mijn informatie.
0: Nou, heel veel informatie. Een heel vol programma, want we horen de eindtune al.
1: Okay.
0: Maar jij hebt nog een heleboel informatie over websites en over.
1: Kijk eventjes op Rondom de Wijkentoren. www.rondomdewijkentoren.nl. Dat is de website.
0: Ja.
1: En we hebben ook een Facebookpagina Rondom de Wijkentoren.
0: Ja. Kan je gewoon vinden als je zegt bij zoeken rondom
1: de Wijkentoren. Ja, dan kijk even uit, want je hebt ook de Wijkentoren natuurlijk van de Grote Kerk.
0: Nee, nee, Rondom de Wijkentoren.
1: Rondom de Wijkentoren. Aan elkaar geschreven.
0: Ja.
1: Dat moet een woord.
0: En je hebt iets leuks.
1: Ja, en als mensen die pagina, die Facebookpagina nou liken,
0: ja,
1: dan zou ik het erg leuk vinden dat ik er eentje uittrek. Hè, lot.
0: Loten, al gaan loten, oh, een prijsvraag.
1: En dan zeg ik van, die krijgen een privé rondleiding door het museum heen.
0: Dus gewoon naar Facebook,
1: ja,
0: Rondom de Wijkentoren,
1: ja,
0: like aanklikken.
1: De pagina.
0: En dan weten wij wie dat was.
1: Ja, en over een maand of 3-4 dan.
0: Gewoon een paar keer per jaar.
1: Want we moeten wel een aantal mensen hebben.
0: Ja.
1: We gaan niet trekken uit de 3 mensen
0: nee,
1: en we gaan trekken. Nee,
0: nee,
1: er moeten wel een aantal mensen die. We gaan loten.
0: Allemaal naar Facebook.
1: En dan krijgen ze een privé-rondleiding.
0: Alle teksten van alle uitzendingen zijn te vinden op de website www.rondomdewijkentoren.nl.
1: Heel goed, Rob.
0: Met al die rubrieken en de straatplaat en breugel en alles en foto's van alles wat je meegenomen hebt.
1: Ja.
0: En de uitzendingen zijn op de woensdag tussen 5 en 6. 2 keer achter elkaar, dus elke 14 dagen een nieuwe aflevering.
1: Je weet het nog beter dan ik het weet.
0: Nou, ik denk.
1: En kijk ook even op www.museumkennemerland.nl.
0: Juist.
1: Daar kunnen we ook een heleboel voorwerpen.
0: En het museum.
1: En dan kun je ook de vetvanger ook inderdaad
0: de
1: zien.
0: De vetvanger
1: staat
0: kan
1: er
0: je
1: ook
0: zien.
1: Op.
0: Ja. En die kunnen we ook live bekijken in het museum. Maar dan moeten we wachten op welke dagen?
1: De woensdag, de zaterdag en de zondag tussen 2 uur en 5 uur.
0: Oké, okay, alles is weer gezegd wat gezegd moest worden.
1: Oh ja, Jan van der Linden, eventjes bedanken voor het gebruik van zijn boekje
0: Rondje om in Beverwijk. En ik ben alweer nieuwsgierig naar het volgende onderwerp over de volgende keer bij Rondom de Wijk.
1: Ik hou het nog even geheim, Rob.
0: Oh, ik ga niet slapen.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Telstar heeft Sam Valk, 24 jaar en voormalig aanvoerder van FC Dordrecht, vastgelegd tot de zomer van 2029. De verdediger speelde ongeveer 70 wedstrijden voor Dordrecht en kwam eerder uit voor Feyenoord. Komende zondag speelt Telstar thuis tegen Ajax, om 16:45 middags. Na 21 jaar stopt burgemeester Martijn Smit, waarvan 9 jaar in Beverwijk. Hij wil het leven zonder Amstketen ervaren en weer gewoon Martijn zijn. Smit blikt terug op zijn tijd met successen en twijfels, zoals over de schoolsluiting bij jongerengeweld. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor

0: en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Het gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Het nest van de Aziatische hoornaar in de Hazebroekstraat in Heemskerk is vandaag verwijderd. Bewoners maakten zich zorgen vanwege de hoogte en de nabijheid van speelplekken. De gemeente schakelde uiteindelijk een bedrijf in om het nest en andere nesten te verwijderen. Telstar heeft Sam Valk, 24 jaar en voormalig aanvoerder van FC Dordrecht, vastgelegd tot de zomer van 2029. De verdediger speelde ongeveer 70 wedstrijden voor Dordrecht en kwam eerder uit voor Feyenoord. Komende zondag speelt Telstar thuis tegen Ajax, om 16:45 middags. Na 21 jaar stopt burgemeester Martijn Smit, waarvan 9 jaar in Beverwijk. Hij wil het leven zonder ambtsketen ervaren en weer gewoon Martijn zijn. Smit blikt terug op zijn tijd met successen en twijfels, zoals over de schoolsluiting bij jongerengeweld. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
5: Welkom in de platenkast. Tot er nog toe gevuld. Met de vrienden van Amstel.

Hoi, welkom in dit uur van de platenkast. En wat kun je verwachten? Ja, jaren 70, 80, 90, nu af en toe nog wel een oude. Een enkele, als het tegenwoordig past, als het mag. Je kent het wel. Je kent het niet, het schijnt ouderwets te zijn. Maar ik vind het soms zo leuk, zo'n oudje. Ik weet ook niet waarom. Ah, dit begint ook al op leeftijd te komen. Lucy Electric.

Niemand heeft een woord aan ons woordenboek toegevoegd, namelijk muzak. Dat zijn muziekjes die je vaak in de lift hoort, niet zeggend. En dit was zijn eerste grote hit en die heette Popmuziek. En daarna maakte hij Moonlight en Muzak Tonight. En muzak, dat is een term geworden in de muziek, zeg maar. Of althans, geen muziek, daar komt het ongeveer op neer. Dus wie hebben wij hier? The Drops of Jupiter. Train.

Wat een heerlijk laidback nummer uit de halverwege de jaren 80 van Loose Ends. Dat heette natuurlijk Hanging on the String. Dan nu wat recenters van Bruno Mars en B.O.B. natuurlijk. Zijn eerste hit, hun eerste hit als het ware, Nothing on You.

Dat was het ethisch en vrolijke van Tony Esposito. Of Esposito, maar net van welke school je bent. En dat heette Papa Chico. Je luistert naar de platenkast. En ik probeer altijd ook een beetje een haargevoel te creëren. Met nummers dat je denkt van, oh, die heb ik al geen tijden meer gehoord. En ik hoop dat dit er eentje van is. Uit begin jaren 80. De Amazing Stroopwafels. Ja, meneer Sterkensans voert me weer met Nederlands. En nog lekker ook, stroopwafels, heerlijk. Nou, de fans die weten het al. Oude Maasweg.

Oh, heerlijk. Maar dan wel met een graadje of 20. Hoogzomer, dat trekt me niet zo. Gewoon lekker zwoel weer. 's Avonds bijvoorbeeld. Oh, heerlijk. Een warm.

Maar zomeravond, dat vind ik dan wel weer lekker. Maar boven de 26, dan beginnen mijn oren te stomen. Dus 23 graden, lekker zonnetje, briesje, en dan zo'n grote Amerikaan, en dan over de boulevard van Zandvoort, en dan heel langzaam. Dat is eigenlijk de boulevard van Bloemendaal, wist je dat? Het zijn wel een groot gedeelte op het grondgebied van Bloemendaal, Thijs. Te huizen. Ja, zo leer je nog eens wat. De platenkast, vol met nonsensweetjes.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Als je mij uit een humeur wil halen, dan moet je dit opzetten. Ik vind het zo lekker met die hoge tongetjes erin. Heerlijk. Owl City. En dat heette natuurlijk Fireflies. Dat is nu weer anekdotetijd. Eind jaren 80 had ik zo'n rollercoaster-relatie. Het knipperde aan, het knipperde uit. En op een bepaald moment toen had mijn lief dit als zijn lijflied. Ja, toen moest ik wel even nadenken. Matthias Ruim. Verdamd, ich lieb dich.

Het is wat, hè, als man zijnde. Vertwijfeld, heen en weer geslingerd. Ja, het zal je maar gebeuren. Mijn ding is het in ieder geval niet. Het is of ja, of nee, en anders niet. Lekker simpel. Ik zie meneer Sterkenstans alleen nee schudden. Die zegt, je moet dit uur weer gaan afronden, anders draai ik eruit. Je draait voor het nieuws. Oké, is goed. Ik hoop dat we nog een flink stuk van Sting en Chepamie kunnen horen. Dit is Desert Rose.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal...
1: Het Verenigd Koninkrijk, oftewel Engeland, laten we het zo maar even noemen. 17 oktober 1981. We gaan dus terug naar de jaren 80. Met mensen als Elvin Stardust, Elvis Costello, Gary Glitter. Ja?
2: Technisch is het nog de jaren 70, hè? 1980.
1: 1981.
2: 81 toch? Zei
1: 81.
2: Oh, gaan we naar 81. Goed, we gaan, dames en heren, we gaan naar 81.
1: Goed. En we beginnen op nummer 2. We gaan gelijk muziek draaien. We beginnen op nummer 62. Daar vinden we U2 met Gloria. Goed.

0: Toe hoor je eerst met Gloria op nummer 62.
1: Niet zijn sterkste plaat, moet ik zeggen.
0: Ook een nummer wat in Nederland volgens mij
2: heel jong toen, hè?
0: Niet een hit geweest is.
3: Nee.
0: En daarnet ELO, het Electric Light Orchestra, met Hold On Tight.
2: Vond ik leuk nummer. Op 56, ja. Dat even voor de administratie.
0: Want de Engelsen hadden toen een top
2: 75.
0: 75.
2: Een beetje raar.
0: Afwijken, hè?
2: Ja, daar kan er ook niks aan doen.
0: Links rijden. Hè?
2: Europa uit.
0: Een gewicht als, ja. Een gewicht als geld.
2: Ja.
0: Ja. En een...
2: Een halve kilo als geld.
0: Ja, een halve kilo als geld.
2: Nou ja, daarom zijn het ook Engelsen. Weet je. Ja. Daarom zijn ze ook wel weer leuk natuurlijk.
3: Het kost dat.
2: Goed, volgende plaat is Japans, hè? Maar niet heus.
0: Nee. Aneka?
2: Aneka was een echte Japans. Ze kwam uit Sheffield, geloof ik. Ik weet niet wat ze verder. Maar ze kleedde zich als een geisha voor de clips en de optredens.
0: Ah, ze heeft een paar leuke liedjes gehad.
2: Ja, wel hoor.
0: Oepsjoebidoo, Doe Lang, vond ik altijd heel erg, vond ik heel erg leuk.
2: Vond nou en deze. Niks, maar goed, mag vermenigd verschillen. Op 49, ze had er een nummer 1 mee gehaald, maar wij draaien lekker toch nog even terwijl ze aan het zakken is. Aneka met A Japanese Boy.

0: 17 oktober 1981 in de Engelse hitlijsten stond Annika op nummer 49 met Japanese Boys. Ze was inmiddels op de terugweg, zoals Evert al gezegd had. Een man die later ook nog heel wat aan zijn reputatie toegevoegd heeft.
1: Op de verkeerde manier.
0: Ja. Die hebben we nu. En Then She Kissed Me, dat is ook in een ander context. Hè? Dat ook hier kunnen zijn.
1: Het is toch een beeld wat je niet voor je wil zien eigenlijk. Maar goed.
0: Nee, gaan we niet visualiseren, maar het is wel de nationale viespeuk, is hij geworden?
1: Een beetje wel, ja. Hè? Als je in Engeland rondloopt, dan zie je nergens meer een grammofoonplaat van Carrie Glitter liggen. En dat vind ik dan toch ook weer ten onrechte. Kijk, je vindt ook een viespeuk, maar daar worden die platen niet slechter van, toch?
0: Nee.
1: Maakt er toch wel aardige platen, moet ik zeggen. Dit is bijvoorbeeld ook geen slechte. And Then She Kissed Me.
0: Ja.
1: Bewerking van de oude Spectre-klassieker van de Crystals natuurlijk. En niet de slechtste, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij staat op 44. Laat hem eens horen, Frank.
0: Ik zal hem laten horen. En daarna, we starten hem even door. Een van de eerste, volgens mij... Of misschien ook niet, ik weet het ook eigenlijk niet.
1: Ik geloof Stars on 45 jaar ervoor was. Hè?
0: Ja, was toch eerder. Maar goed, een Engelse versie van Stars on 45. Back to the 60s part 2 van Tight Fit. En die vinden we dan op 35.
1: Moet er ook een part 1 geweest zijn. Waarom stond die er dan niet in vraag?
0: Gary Glitter en Tight Fit achter elkaar. Wat een luxe bij Radio Beverwijk.
1: Back to the 60s.

0: Ja, een soort Stars on 45 van Tight Fit. Back to the 60s part 2 op nummer 35. In Engeland op 17 oktober 1981. Want daar hebben we het over in deze aflevering van Lijstenbrei. En dan komen we ook wel eens nummers tegen die we in Nederland nog nooit gehoord hebben.
1: Ik tenminste niet.
0: Nee.
1: Nee, The Furies en Davy Arthur. Het is Iers. Het zijn grote namen daar, hoor. The Furies en... Maar dit nummer had ik eerlijk gezegd ook nog nooit gehoord. Blijft voor ons af en toe ook een ontdekkingsreis. Ze staan op 34 met When You Were Sweet 16.

0: China Eastern met Just Another Broken Heart op nummer 33. We zaten net elkaar aan te kijken en vragen hoeveel nummers kennen wij van China Eastern. En we kwamen tot twee.
1: Twee eigenlijk, ja.
0: En nu drie.
1: Toch wel een grote naam is.
0: Ja.
1: Gek is dat. Ja,
0: For Your Eyes Only. En jij had?
1: Erg populair in Amerika geworden.
0: Wat had jij?
1: Wat?
0: Ik had For Your Eyes Only en jij had?
1: Morning Train.
0: Morning Train, oh ja, dat was ook zo. En deze dus, Just Another Broken Heart. We gaan naar Squeeze. Ook geen band die in Nederland nou wereldberoemd is geworden, hè?
1: Nee. Zet me af te vragen waar ze vandaan kwamen. We hebben nou Ierland gehad en Schotland. Het zou mooi zijn als ze uit Wales komen. Gaan we even opzoeken.

0: maken er maar gewoon even tijd voor. Squeeze was dat, Labeled With Love. Een beetje, het kabbelt maar door, hè.
1: Even de vreemdste, maar duurt te lang.
0: Even de vreemdste.
1: Ze kwam uit Londen trouwens, heb ik even opgezocht.
0: Kan ik?
1: Ga jij het over? Ja.
0: Een van de vreemdste platen in de top 75 toen. Was,
1: ja, die kwam binnen op 18.
0: Nee, dat was... Ja,
1: dan moeten we het even buiten langs de binnenkant, okay. Geloof ik.
0: En hij duurde ook heel erg lang, iets van 8,5 minuut of zo.
1: Daarom draaien we niet helemaal.
0: Nee, maar een heel klein stukje kunnen we wel doen. Let op. Eigenlijk ongelooflijk dat dit een hit geworden is.
1: Ja. Ja, maar hij heeft ook wel iets hypnotiserends, denk ik. Oh, John.
0: En zo kunnen we nog wel uren doorgaan. Laurie
1: en dat
0: Anderson.
1: Doet ze dan ook.
0: Dat
1: ja.
0: doet ze dan ook, ja. Wij gaan naar de Pointer Sisters, dat is net zoiets. Nee, het is helemaal niet net zoiets. Maar het zijn wel drie zussen die... zijn het wel zussen? Volgens mij wel.
1: Ja, het waren de zussen.
0: Volgens mij waren het zussen. En Slowhand, gaat het nou echt over Eric Clapton? Of is het, hebben wij dat er maar van gemaakt?
1: Ik heb het idee dat het een eufemisme is voor wat anders, maar...
0: Oké, laten we die maar doen. Die vind ik leuk.
1: Ik zou even goed moeten luisteren. Ik heb nooit zo goed op de tekst gelet.
0: Naar de tekst.
1: Laten we dat dan nu maar eens even doen.
0: Slowhand van de Pointer Sisters op 22.

0: dat even. Dat is een eufemisme voor iets anders. Ja. I stand corrected. Snel verder met de volgende.
1: Op 15. Elvin Stardust. Ook alweer in een zwart leren pak. En Pretend.

0: Het is een cover, hè, Evert?
1: Ja, het is een oudje van Nat King Cole, maar dan heel anders.
0: En er was toch ook nog een rockversie van? Was dat niet van Carl Mann?
1: Ik denk dat je gelijk hebt.
0: Ja,
1: dat okay. Carl Mann was.
0: Ja. Heb ik ook een keer gelijk. Ja, dat is ook
1: gelukkig maar.
0: Elvis, ik wou bijna zeggen Elvis Presley, maar er was nog een Elvis, namelijk Elvis Costello.
1: Yep.
0: Hij heeft nog een prachtig optreden neergezet op de eerste versie van Live Aid. Met All You Need Is Love van de Beatles. Helemaal in zijn eentje met een gitaar. Ja. Het hele stadion deed mee. Hij had een paar hits. Oliver's Army is natuurlijk heel bekend. En deze. Een prachtige ballad. A Good Year for the Roses. En die vinden we op
1: 14.

0: A Good Year for the Roses. Met Elvis, van, niet met, maar van Elvis Costello. En dan duiken we de top 10 in, Evert. En we pikken de top 10 op nummer 8.
1: Nummer 8, waar Depeche Mode staan. Depeche Mode, dat was een beetje een band die een beetje van die synthpop maakte, hè?
0: Ja, synthesizer songs. Maar heel veel van die bandjes in die tijd.
1: Heel veel, ja. En je moet ervan houden, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar af en toe hadden ze er ook wel een lekkere stamper tussendoor. En dat is ook hun grootste hit geweest, denk ik. Op nummer 8, deze, Just Can't Get Enough.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
4: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante prinsjesdag.
3: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
4: Zo, nu is het alweer maandagavond. Het is alweer 8 uur. En dat betekent, zoals te doen gebruikelijk, de Redder in de Noodshow. Met vanavond weer twee fantastische platen. Ik had het vorige week al een klein beetje aangekondigd dat we vanavond op blazen zouden gaan. Veel blazers. En als je dan over muziek praat met blazers, heb je het natuurlijk heel gauw al over Chicago en over Blood, Sweat and Tears. Beide groepen maakten furoren eind jaren 60, begin jaren 70. Toen maakten ze ook hun beste platen. Blood, Sweat and Tears ontstaan uit een initiatief van Al Cooper. Eerste LP deed niet zoveel, maar de tweede LP was een schot in de roos. Op diverse manieren. Diverse hits kwamen er vanaf en het was gewoon een fantastische plaat. Een aantal jaren geleden kwam er een remastered version vanuit. Die oude LP van mij die was alleen nog maar hardvuur, want die was echt grijs gedraaid. Dus ik was blij dat er een remastered version vanuit kwam. En die heb ik dus ook vanavond. En hetzelfde gold voor Chicago. De tweede dubbele LP, daarmee schoten ze echt in de roos. De eerste was best wel goed. Maar de tweede LP was het grote succes. Met ook hierop een aantal grote knijters van hits. En die gaan natuurlijk ook langskomen. Het is een beetje ongelijk verdeeld. Want Blood, Sweat and Tears is een enkele LP. Chicago is een dubbele LP. Vandaag denk ik dat we alleen aan de eerste LP terecht toe zullen komen. En misschien een stukje van de tweede. Maar dat zien we dan wel. En in ieder geval, dan krijgt u volgende week de rest van die tweede LP. Van die Chicago LP. Dus dat gaan we doen. En we beginnen met Chicago 2. Fantastisch album uit 1970. En ik zei het al, het is een geremixte versie. Komt helemaal uit Londen vandaan. Want ik kreeg een cadeau van een goede vriend van me. Die wist dat ik die LP kwijt was. En toen voor mijn 65ste verjaardag, een aantal jaren geleden alweer natuurlijk, kreeg ik er twee. Eentje uit de platenkast van een vriend die er toch niks mee deed. En de andere was een spiksplinter nieuwe uit Londen vandaan. Met dank aan Jan Aardenburg. Laat ik dat er maar eens even bij zeggen. Goed. We gaan beginnen met Moving In van Chicago.

Ja, Bovenin was dat van... Bovenin was dat van Chicago 2, openingstrack kant 1. Chicago meer toch een beetje poppy en Blas van der Teerst toch vaak wat meer een beetje de jazzy kant op. Maar gewoon allebei vreselijk lekker. Gaan we naar Blas van der Teerst met een apart nummer. Opening van de LP is The Variations on a Theme by Eric Satie. En daarvan gaan we luisteren naar de first and second movement. Here's Blas van der Teerst.

Ja, prachtig mooie variaties op een heel bekend thema van Erik Satie. Ik ben even die titel kwijt. Ik weet niet precies hoe het ding heet, maar het is niet zo erg vreselijk belangrijk. We gaan door. U hoort het natuurlijk wel dat Blood, Sweat and Tears op een hele andere level zat. Op een hele andere manier bezig was met muziek dan Chicago. En dat maakt het contrast tussen die beide bands ook zo leuk. Ga vrolijk verder met Chicago. En het volgende nummer, dan ben ik weer de titel kwijt. Vreselijk is dat toch, iedere keer. Nou, de volgende titel is The Road. Dat is weer van Chicago 2.

Ja, een duidelijk verschil. Dus Chicago ook vooral gericht op hele mooie samenzang. Dat kon dus ook erg goed. Met Chicago eigenlijk drie belangrijke stemmen. Dat van, in deze tijd tenminste, dat van gitarist Terry Kath. Een man die zich later voor zijn hoofd schoot. Peter Cetera natuurlijk als belangrijke zanger. En Robert Lamb. Dat waren eigenlijk de belangrijkste zangers. En voor de rest een heleboel andere mensen. Die een driekoppige blazerssectie. Natuurlijk ook een drummer en wat iets meer. Ik zal in de loop van de uitzending nog wel vertellen wie dat waren. Blood, Sweat & Tears had eigenlijk één belangrijke zanger. En dat was David Clayton Thomas. Hij is ook een tijdje weg geweest. Die is vervangen door anderen. Maar hij is ook weer teruggekomen. Op deze plaat in ieder geval is het David Clayton Thomas. Die ons onlangs ontviel. En ja, die had een prachtige stem. En hij was ook wel degene die de band een beetje op de weg hielp. Naar een wat ja, iets toegankelijkere muziek dan op de eerste LP gebruikelijk was. Volgende nummer is geschreven door Stevie Winwood. Ook opgenomen door Traffic. En het heet Smiling Faces.

Ja, fantastisch. Smiling Faces, bewerking van een stuk van Stevie Winwood van Traffic. Die het ook zelf opgenomen hebben trouwens. En dit was een hele mooie bewerking. De bezetting, David Clayton Thomas, dat zei ik u al. Dat was de zanger, behalve waar anders genoteerd. Steve Katz, dat was de gitarist. Het is wel toevallig dat bij de Chicago heette die Steve Katz. En deze heet Steve Katz. Dat zijn twee andere mensen. Steve Katz dus op gitaar. En doet ook de vocalen in het volgende nummer. Jim Fielder was de bassist. Dick Halligan was de organist en de pianist. Er speelde ook nog trombone. En deed ook nog hier wat op piano. En op vocalen natuurlijk. Fred Lipsius was de alt-saxofonist. Dan Lou Soloff deed trompet en superhoorn. Of flugelhoorn, moet ik zeggen. Netjes blijven. Flugelhoorn dus. Dan Chuck Winfield. Die was ook de trompetist en flugelhoornspeler. Dan Alan Rubin deed de trompetsolo. Op Spinning Wheel, gaat u straks horen. En dan hadden we nog Jerry Hyman, die was de trombonist. En deed ook de recorders. Recorder, dat is de blokfluit. In het Amerikaans. En dan hadden we nog Bobby Colombi. Of Colombi, mag je ook zeggen. Was de drummer van Blood Sweat. Terug weer naar Chicago. En het nummer wat we daarvan nu gaan draaien heet Poem for the People.

Poem for the People. En dat was dan wederom Chicago. Van dat fantastische dubbelalbum Chicago nummer 2. En ja, ik vind dat hun allerbeste plaat. Ik moet de bezetting nog even opzoeken. Die krijgt u nog wel van mij. Maar die moet ik eventjes zien te vinden nog ergens. Maar dat komt helemaal goed. We gaan terug naar Blood, Sweat and Tears. Hetzelfde, ook de tweede LP van deze band. Uitgekomen in 1969. En maakte toen een zeer, zeer grote indruk. En ik kan me zelfs nog herinneren dat ze in die jaren ook een concert hebben gegeven in het Concertgebouw. Met alleen maar kleine versterkertjes en heel weinig apparatuur. En dat werd zelfs live uitgezonden op de radio. Dus dat was best wel de moeite waard. Het was een ontzettende goede band. En ik zei het al, het verschil tussen beide banden is dat Chicago toch wat meer in de popkant zat. En Blood, Sweat and Tears toch wat meer aan de jazzkant van het hele gebeuren. Maar goed, het zijn allebei fantastische bands. En ze worden, als je het over wat men toen jazzrock noemde, dan worden ze eigenlijk in één adem genoemd. Dus als je het hebt over jazzrock uit die tijd, dan is het altijd Chicago, Blood, Sweat and Tears. Dat is één grote eenheid, mag je wel zeggen. Goed, we gaan terug dus naar Blood, Sweat and Tears met weer een heel ander soort nummer. In dit geval gezongen door de gitarist Steve Katz. En nogmaals, het is heel merkwaardig, maar bij Chicago heette de gitarist Steve Katz. En bij Blood, Sweat and Tears heette die Steve Katz. Ja, klein verschil, één lettertje. Nummer dat heet Sometimes in Winter. Hier is Steve Katz met Blood, Sweat and Tears.

Ja, het blijft een fantastisch mooi liedje van... Ik zit me trouwens ineens... sorry, ik kom er ineens achter dat ik me vergis. Want die gitarist van Chicago, die heet niet Steve Kath, maar heet Terry Kath. Sorry voor deze misinformatie. Maar goed, het lijkt wel een beetje op elkaar, dat dan weer wel. Terry Kath heet hij dus, en geen Steve Kath. Goed, heb ik dat ook weer even rechtgezet. De rest van de... Ik kan u in ieder geval vast al noemen dat Peter Cetera was een van de grote zangers, die met die hoge stem vooral. En die speelde ook de basgitaar. Dan hadden we Robert Lamb. Die was de organist en de pianist. En dan hadden we nog een Danny. Maar daar weet ik erachter. Danny Serafine, ja. Dat was de drummer van de band. Nou, Terry Kath heb ik al genoemd. En dan hadden we nog Walter Parasider, was een van de blazers. En James Panko was ook nog een van de blazers. Nou, dan weet u in ieder geval het grootste deel weet u dan al van deze band. Ga door met Chicago. En dat nummer, dat is denk ik het laatste nummer al van kant 1. En dat is getiteld In the Country.

het blijft fantastisch dit hoor. Iedere keer dat ik die plaat weer hoor, dan denk ik van... jongen, jongen, wat is het toch een lekkere plaat. Ik ben hem een hele tijd kwijt geweest. Een keer uitgegeven. Vroeger had ik namelijk zo'n band die dit soort muziek speelde. En ja, waarschijnlijk die LP een keer uitgeleend en nooit meer teruggekregen. En ja, het was wel leuk toen ik 65 werd, zo'n 13 jaar geleden. Toen kreeg ik er voor mijn verjaardag ineens twee. Een gebruikte en een hele nieuwe. Nou, dat was natuurlijk fantastisch om dat mee te maken. Goed, dan gaan wij nog even verder met Blood, Sweat and Tears. Sorry, ik heb een klein kriebeltje. Maar goed, het gaat ook wel weer over voor ik je meisje ben. Maar wat we nu gaan draaien, daar ben ik nou de titel weer van kwijt. Jonge, jonge, jonge Jansen. Wat maak je er weer een chaos van? Even kijken. Het volgende nummer, dat heet More and More. Ja, dat was de titel. More and More, Blood, Sweat and Tears.

Ja, dat was dus More and More van Blood, Sweat & Tears. En ik zei het al, ik zit een beetje met de tijd te schipperen. Want ik wil namelijk één nummer van Chicago aan één stuk draaien. En dat gaat dit uur niet lukken. Dus ik moet een beetje rommelen met de tijd. En dat ga ik dan ook doen. We gaan eerst luisteren naar het eerste nummer van Kant 2 van Chicago 2. En daarna laten we die LP even rusten. Want dan komt dat lange nummer van Kant 2. Dus dat gaan we daarna doen. Eerst nu Wake Up Sunshine van Chicago.

Wake Up Sunshine was dat van Chicago. En daarmee verlaten we deze plaat even voor dit uur. Want ik zei het al, het nummer wat hierna komt is eigenlijk één. Het zijn wel allemaal losse stukken, maar het hoort bij elkaar. Dus vandaar dat ik dat straks het tweede uur in één keer laat horen. Want het zou zonde zijn om dat in stukken te knippen, dan is het verband weg. Dus dat gaan we niet doen. Dat krijgen we dus zometeen allemaal. Nu eerst een nummer wat altijd weer herinnering oproept aan de begrafenis van Jacques Kloes in 2015. Want dan werd dit nummer gedraaid. En dat, als je het nummer dan hoort, en hij zong het zelf ook fantastisch, dit nummer. Dus dat is altijd een beetje een herinnering dan weer aan dit nummer. Blood, Sweat & Tears. En het heet And When I Die.

Ja, en dat was een When I Die, prachtig liedje van Blas van het Heers, van het heerlijke tweede album. En ik zei het al, beide albums heb ik hier in een, zeg maar een remastered version. Want ja, de originele platen van deze, die, nou die, de originele van Chicago, die ben ik de hele tijd kwijt geweest, dat heb ik al verteld. En die van... Van Blas van het Heers, dat tweede album, dat is ongeveer meer haardvuur dan het muziek is. En dat kan je, want die werd in de tijd natuurlijk grijs gedraaid. Vooral omdat ik toen de tijd ook een beetje in een band speelde waar deze muziek ook gespeeld werd. Dus dan is het plaatje opzetten, luisteren, plaatje opzetten, luisteren. Ja, en dan komt er wel eens een krasje. En je kent dat verhaal natuurlijk ongetwijfeld. Want... U weet nou eenmaal, wij draaien in dit programma alles van vinyl. Geen computers, helemaal niks, gewoon vinyl. En dat doen we dus ook vandaag. Ik ga even afscheid van u nemen voor het nieuws en het weer van 9 uur. En ik kom zo lekker bij u terug met nog een uur Blood, Sweat & Tears en Chicago. Tot zo.

ouder worden met pijn in je rug en een stijve nek? De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
3: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven. Toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen. En dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk. En het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
2: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
8: Who you gonna call?
7: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
9: Zo,
7: Daar zijn we weer. Tweede uur, nieuws weer gehoord. Het weer weer gehoord. De reclames weer gehoord. En dus kunnen we weer verder met waar we mee bezig waren. En dat is best leuk. Chicago Blood, Sweat & Tears zijn de bands van vanavond. Twee prachtige platen. Chicago 2 en Blood, Sweat & Tears 2. Van beide groepen vind ik persoonlijk de beste platen die ze ooit gemaakt hebben. Ze hebben wel meer goeds gemaakt. Maar deze twee vond ik persoonlijk dus de beste. En vandaar dat ik ze een keertje leuk tegenover elkaar heb gezet. Van Chicago beginnen we nu met kant 2. En ik heb het voor het nieuws al gezegd. Dat is een heel lang nummer. Dat duurt ongeveer een kwartier. Maar het zijn allemaal losse stukken. En het past allemaal een beetje in elkaar. En dat maakt het ook wel interessant. Even kijken. Moet je eventjes de lijst er weer bij pakken. De lijst der lijsten. Om het zo maar eens te zeggen. Het totale verhaal van die kant 2. Met uitzondering van Wake Up Sunshine. Wat we al gehoord hebben. Het totale verhaal dat heet The Ballet for the Girl in Buchanan. En dat bestaat dus uit allemaal losse stukken. Waaronder een hit. En dat is Make Me Smile. Daar begint het mee. Daarna So Much to Say and So Much to Give. En daarna komt Anxiety's Moment. Daarna West Virginia Fantasies. Ga jij nou even weg, kom zo. West Virginia Fantasies. Daarna Color My World. Daarna To Be Free. Daarna No More Than Ever. En Fancy Colors. En dan is het, dan eindigt het uiteindelijk. Eindigt het met Make Me Smile. Nee, ik zeg het verkeerd. Fancy Colors, No More Than Ever is de laatste. En dan eindigt het nog met een klein stukje Make Me Smile. Dus dat gaan we doen. En dan gaan we nu mee starten. Daar komt-ie. The Ballet for the Girl in Buchanan.

Ja, het blijft toch wel een geweldig stuk muziek. En het is een vreselijke mooie compilatie, zou je kunnen zeggen. Allemaal liedjes, maar het is allemaal dus onder de noemer. The Ballet for the Girl in Buchanan. En het een eindigt en het begint dus met het prachtige Make Me Smile. Goed, dan gaan we nu naar Blood, Sweat & Tears 2. En daarvan hebben we nog één nummer staan op kant 1. En dat is gelijk ook weer een fantastisch nummer. Want dat is een hele oude blues. En die blues is geschreven door Billie Holiday. Nou, wat weer dan een mooier. Billie Holiday heeft het geschreven, origineel. En Blood, Sweat & Tears heeft daar een fantastische bewerking van gemaakt. Het nummer is getiteld God Bless the Child.

0: Ja, en dan kom ik toch weer terug. Ik heb dit ook onze eigen Beverwijkse Jacques Loes wel eens horen zingen, dit nummer. En dat deed hij bijna niet voor onder. Echt niet. En God Bless the Child. Ik zei het al, een oorspronkelijke blues van Billie Holiday, die ze nog samen met die man iemand anders geschreven heeft. Maar zij heeft hem. Ik heb hem toevallig, we hoorden hem van de week nog op de radio toevallig.
1: Ja,
0: en heel toevallig hoorden we hem voor eergisteren of zo hoorden we hem nog op een of andere jazzzender die we op hadden staan. Prachtig mooi. Billie Holiday dus schreef het. En dit was het prachtige arrangement van Blood, Sweat and Tears. Nu weer terug naar Chicago. We zijn intussen aangebeland op kant 3 van deze plaat. En het eerste nummer duurt 5 minuten en nog wat. En dat heet Fancy Colors. Hier is Chicago weer.

best wel vernieuwende muziek, zeker voor die tijd. Ja, 1970. Toen dit soort muziek dus eigenlijk ineens opkwam zetten. Oh, die hoeven we nog niet. toen dit soort muziek dus ineens opkwam zetten. Ze verraadt ook alles, hè. Dan weet je wel wat het volgende nummer wordt. Nou, nog niet. Dat duurt nog even. We krijgen wel nu een aantal hits achter elkaar even van beide bands. Want we zijn nu weer aanbeland bij Blood, Sweat & Tears natuurlijk. En een van de grootste hits die deze band gehad heeft. Dat is dit nummer van de tweede LP. Maar ook een nummer wat daarna komt was een grote hit. En we hebben natuurlijk... ja, we hebben Smiling Faces al gehad. Dat was ook een hit. Maar goed, dit was de grootste die ze gehad hebben. En gelukkig de LP-versie. Want er is later ook een single van gemaakt. Met een afschuwelijke gitaarsolo erin. Dat echt nergens op sloeg. Maar ja, dat moest wel. Want het moest commerciëler. En dat, toen hebben ze dat hele prachtige jazzy stuk. Dat hebben ze eruit geknipt. En hebben ze een onder de belachelijke gitaarsolo in zit. Die echt totaal nergens op sloeg. Maar goed. Nu dus de echte versie met jazzstuk, met prachtige trompetsolo erin. Hier is hij, Spinning Wheel.

0: good.
1: Dat was niet zo goed. Nou, ja, het moest een beetje op een spinningwieltje lijken. Een spinningwieltje, dus nou ja, dan doe je dat. Daar wordt dan de deur geklopt, of ja, zoiets. Goed, in ieder geval lekker. En de echte versie dus, met het fantastisch lekkere jazzy middenstuk erin. Ik zei al, we krijgen een aantal grote hits achter elkaar nu even. Want behalve dat dit een grote hit was voor Blood, Sweat & Tears, hebben we nu ook een van de grotere hits voor Chicago. Ook van de LP Chicago 2. En ook hiervan werd een hele ingekorte single uitgebracht. Maar daar doen wij het niet voor natuurlijk hier. Wij doen het gewoon voor de LP-versie. Met die heerlijke gitaarsolo erin van Terry Kath erin. En we gaan er naar luisteren. 25 or 6 to 4.

Ja, een grote hit in de tijd voor de band Chicago van het album Chicago 2, 25 or 624. Een andere grote hit die Blood, Sweat & Tears had van die LP Blood, Sweat & Tears 2 was ook een nummer wat ik wel met Jacques Loes samen gezongen heb, gespeeld heb. Ook een fantastisch nummer om te horen. You Made Me So Very Happy, Blood, Sweat & Tears.

Ja, ik kan me nog wel een keer herinneren. Een van de laatste keren dat ik met Jacques Loes op de Breestraat stond. In, ik geloof 2013 of 14, daaromtrent. Dat we dit stuk nog gespeeld hebben samen op de Breestraat. Helemaal te gek. Jacques Loes, de herinnering blijft altijd aan deze man. Deze grootste zanger. Maar goed, dit was de originele versie van David Clayton Thomas. Samen met Blood, Sweat and Tears. You Made Me So Very Happy. Ik heb al in de gaten dat ik lang niet aan alles toekom. Zelf waarschijnlijk niet eens van Blood, Sweat and Tears. Maar ik beloof u dat wat we vanavond overhouden, dat leggen we in de koelkast. En dat krijgt u dan volgende week nog. Nu gaan we door met Chicago. En dat is weer iets aparts. Het zijn drie korte fragmenten achter elkaar. Eén van 1 minuut 10, één van 2 minuut 6 en één van 1 minuut 59. En dat is Prelude, AM Morning en PM Morning. Hier is Chicago weer.

0: Ja, en met Memories of Love, wat in elkaar overliep, waar we niks aan konden doen, is het klaar voor vandaag. En dit was de Redder in de Noodshow. We gaan eruit. Ik ga u een fijne avond wensen nog. En hierna de Rockshow. En dat wordt ook weer leuk vanavond. Want we hebben een hele aparte leuke. Dus...
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
8: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
7: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Rock Show. Vanavond heb ik even een speciaaltje. In de jaren 80 en 70 uiteraard hadden de platenmaatschappijen af en toe de gewoonte om een compilatiealbum uit te brengen. En dat was dan ter promotie van de albums die de verschillende bands onder hun label hadden uitgebracht. Mm-hmm. Nou, ik vond in de platenkast dus ook zo'n LP. En die heette Beton 81. Weet u gelijk in welk jaartal we zitten? En daar staan grote namen op als Judas Priest, Styx, Journey en Toto, om er maar een paar te noemen. En ja, hij is leuk. En er staan nummers op die mij persoonlijk niet zo heel veel zeggen. Maar wellicht zijn ze vreselijk goed. De eerste waar we naar gaan luisteren is Styx. Van hun LP uit 1981, Paradise Theater, gaan we luisteren naar Too Much Time on My Hands.

0: my hands. Too much time on my...
1: Too much time on my hands. Even kijken, we gaan even naar Russ Ballard. Als het u niet zoveel zegt, even in het kort. Britse zanger, muzikant en songschrijver. Ballard was onder meer de zanger van de band Argent. Hij komt, zoals gezegd, uit Groot-Brittannië. En van hem staat op dit album een nummer afkomstig van de LP Into the Fire. En dat nummer heet Rock and Roll Lover.

Het volgende nummer wat op dit compilatiealbum. En even daarbij gezegd, het is dus echt een vinylalbum. Dus vanavond draait de pick-up in plaats van de streaming of de cd-speler. Even kijken, de volgende is de band Toronto, die eind jaren 70 werd opgericht in Canada. Bestaat uit een mix van Amerikaanse, Engelse en Canadese artiesten. De band viel ook op door onder andere frontvrouw. Even kijken. Frontvrouw Holly Woods. En een gitariste genaamd Sharon Elton. Zij brachten best wel leuke rockmuziek. En daar gaan we naar luisteren. Van een album Looking for Trouble is hier het nummer Toronto 5035.

De volgende is Diane Hetherington, afkomstig uit Canada. Een zangeres die 20 jaar aan de weg timmerde en al op jonge leeftijd, 48-jarige leeftijd, overleed aan de gevolgen van kanker. Van haar gaan we luisteren naar een nummer afkomstig van Hetherington Rocks en haar versie van Helter Skelter.

Ja. Een andere versie dan we eigenlijk gewend zijn van de Beatles. We gaan naar Canada. Ja, een Canadese hardrockgroep die eigenlijk alleen hele hoge ogen gooide in Canada en Amerika, waar ze dus echt miljoenen platen hebben verkocht. En ook multi-platina albums. Mm. In Europa zijn ze eigenlijk nauwelijks bekend. Vandaar waarschijnlijk dit promotiealbum waar zij op staan. Afkomstig van hun allereerste LP, getiteld Loverboy, is hier Turn Me Loose.

0: Turn Me Loose. Ja, de volgende man hoeft eigenlijk bij de Hard Rocking dus geen introductie. Ted Nugent, al vanaf begin jaren 70 actief als gitarist. En ja, op dit album wordt hij even kijken de wildste, de hardste en de snelste gitarist ter wereld genoemd. Nou, inmiddels is met name de laatste, de snelste en de hardste is hij wel ingehaald. Maar dat terzijde. Het is nee, hij is niet meer actief volgens mij. Het was een leuke act ook die hij altijd had. En hij maakte vreselijk goede rockmuziek. Afkomstig van de LP Intensities. Intensities. En dat is een compilatie van allerlei live optredens. Gaan we luisteren naar Ted Nugent met Put Up or Shut Up.
1: I'll do another brand new song. This is another nice song. You're gonna like this one.

was Ted Nugent. En terwijl hier de LP even omgedraaid wordt, ga ik even de volgende introduceren. Eigenlijk hebben ze geen introductie nodig, maar we gaan het toch even doen. The High Priest of Heavy Metal. Zo werden ze zeker in de jaren 80 genoemd. En dat was ook niet helemaal onterecht. Het schitterende gitaarwerk van het gitaarduo. En niet in de laatste plaats de vreselijk goede strot van Rob Halford. En de kenners die weten al dat ik het heb over Judas Priest. Ze hebben een nieuw album uitgebracht in 1981. En dat was The Point of Entry. En van dat album gaan we luisteren naar Heading Out to the Highway.

onmiskenbaar Judas Priest. Ja, de volgende band hoeft eigenlijk ook geen introductie, want bij de rock en hard rock liefhebbers zijn ze zeker heel populair. REO Speedwagon. In 1981 brachten ze een LP uit die heette High Infidelity. En van dat album gaan we luisteren naar Don't Let Him Go.

Ja, onmiskenbaar. REO Speedwagon. 38 Special, dat is de volgende. Ook redelijk bekend volgens mij. En ja, wordt omschreven als bruisende rock'n'roll uit het zuiden van Amerika. Muziek in de tradities van onder andere Lynyrd Skynyrd. Van hun LP getiteld Wild-Eyed Southern Boys gaan we luisteren naar Hold On Loosely.

De volgende is een band die eigenlijk geen introductie nodig heeft ook. Journey hebben in dat jaar, in 1981, een album uitgebracht. En dat heette Captured. En dat album bestond eigenlijk uit alle bekende nummers. Plus twee totaal onbekende. Maar wel allemaal live. Ja, een live album van Journey. En uit 1981 is dit ook afkomstig. En dat heet Loving, Touching, Squeezing, Journey.

Journey met het echt het onmiskenbare en geweldige stemgeluid van Steve Perry. We gaan alweer naar de laatste. En voordat ik die ga introduceren, wil ik u bedanken voor het luisteren. En graag tot een volgende. En u kent de boodschap, stay metal. En we gaan luisteren naar Toto van een album getiteld Turn Back. Is hier de titelsong.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van Pro of Ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nest van de Aziatische hoornaar in de Hazebroekstraat in Heemskerk is vandaag verwijderd. Bewoners maakten zich zorgen vanwege de hoogte en de nabijheid van speelplekken. De gemeente schakelde uiteindelijk een bedrijf in om het nest en andere nesten te verwijderen. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag 3 voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Telstar heeft Sam Valk, 24 jaar en voormalig aanvoerder van FC Dordrecht, vastgelegd tot de zomer van 2029. De verdediger speelde ongeveer 70 wedstrijden voor Dordrecht en kwam eerder uit voor Feyenoord. Komende zondag speelt Telstar thuis tegen Ajax, om 16:45 middags. Na 21 jaar stopt burgemeester Martijn Smit, waarvan 9 jaar in Beverwijk. Hij wil het leven zonder ambtsketen ervaren en weer gewoon Martijn zijn. Smit blikt terug op zijn tijd met successen en twijfels, zoals over de schoolsluiting bij jongerengeweld. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nest van de Aziatische hoornaar in de Hazebroekstraat in Heemskerk is vandaag verwijderd. Bewoners maakten zich zorgen vanwege de hoogte en de nabijheid van speelplekken. De gemeente schakelde uiteindelijk een bedrijf in om het nest en andere nesten te verwijderen. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag 3 voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Telstar heeft Sam Valk, 24 jaar en voormalig aanvoerder van FC Dordrecht, vastgelegd tot de zomer van 2029. De verdediger speelde ongeveer 70 wedstrijden voor Dordrecht en kwam eerder uit voor Feyenoord. Komende zondag speelt Telstar thuis tegen Ajax, om 16:45 middags. Na 21 jaar stopt burgemeester Martijn Smit, waarvan 9 jaar in Beverwijk. Hij wil het leven zonder ambtsketen ervaren en weer gewoon Martijn zijn. Smit blikt terug op zijn tijd met successen en twijfels, zoals over de schoolsluiting bij jongerengeweld. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nest van de Aziatische hoornaar in de Hazebroekstraat in Heemskerk is vandaag verwijderd. Bewoners maakten zich zorgen vanwege de hoogte en de nabijheid van speelplekken. De gemeente schakelde uiteindelijk een bedrijf in om het nest en andere nesten te verwijderen. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag 3 voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Telstar heeft Sam Valk, 24 jaar en voormalig aanvoerder van FC Dordrecht, vastgelegd tot de zomer van 2029. De verdediger speelde ongeveer 70 wedstrijden voor Dordrecht en kwam eerder uit voor Feyenoord. Komende zondag speelt Telstar thuis tegen Ajax, om 16:45 middags. Na 21 jaar stopt burgemeester Martijn Smit, waarvan 9 jaar in Beverwijk. Hij wil het leven zonder ambtsketen ervaren en weer gewoon Martijn zijn. Smit blikt terug op zijn tijd met successen en twijfels, zoals over de schoolsluiting bij jongerengeweld. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.